0: 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Oh. Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw over straat loopt... en er komt een mooie man aanlopen... dan zal die man eerlijk zeggen... kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè, vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè. Jammer, hè. Nee, maar ik ben wel eens jaloers. Dat is erg, hè. Erg, als je echt jaloers bent, maar... Vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè. Dat in je kop helemaal scheef zit, hè. Dat is erg, hè. Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis. Te wachten. Want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Hè? Als ze met mij op stap is, dan is het van, kan, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Hè? Nou, dan ben ik er niet bij. Hè? En dan is het van... Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. En dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee, flauwkul. Nee, dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja, rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig, er is niks aan de hand, rustig. Rustig, godverdomme, ik ga er zoeken! En aan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing. En in je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op een tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brei-event. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brei-event die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt die... En met dat beeld in je hoofd... storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt... Dag, schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zou je dan? Oh, wat wil je dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is voor mij dan. Oh, dat is niet zo tol. Dat is voor je, man. Oh, nee. Oh, nee, nee, nee. En pas wat ik aan de geld. Oh, nee. Oh, nee, pas wat ik aan de geld. Oh, nee, pas wat ik aan de geld. Oh, nee, en je gaat een keer pam, pam, en je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je...
1: Niet weg, schatje, alsjeblieft.
2: Ik ga naar mijn eigen huis.
1: Schatje. Oh, fuck, sukker. Oh, kut, fuck, shock. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Sorry. Was zo stom, was ik. Raak niet. Zeg maar wat ik bedoel. Zeg, laat maar even met rust. Ja, met rust. Ja, dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh, waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, en mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt niet meer goed, het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè? Oh nee, ik weet al wat ik moet doen. Bosje bloemen kopen, hè. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen, nou, dat is goed.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: Maar de hel weet ik namelijk ook te vinden. In Amsterdam. Taxichauffeurs. Echt waar, ik schaam me zo kapot voor sommige taxichauffeurs in Amsterdam. En met eigen ogen gezien, hè. Oudere mensen worden niet meegenomen omdat het ritje te kort is. Toeristen worden enorm in de maling genomen. Als je met ze meerijdt, dan rijden ze enorm om. Ze zijn of ontzettend brutaal, of racistisch, of het aan het worden, of ze spreken geen Nederlands. Ja. Of ze kunnen klappen. Dat is geweldig. En die zijn er ook bij. Goeie taxichauffeurs. Kijk, en mij maakt het echt niet uit wie de auto rijdt. Echt niet. Ik bedoel, breng mij gewoon netjes van A naar B, want meer vraag je niet. En ik stap er laatst in bij een chauffeur, die had een mooie auto, een Turkse chauffeur. En ik stap bij hem in en hij kijkt me niet aan. Hij zegt alleen, waar naartoe? Ik zeg, Centraal Station. En ik, ja, jij begint. Maar hij kijkt nog steeds niet. Hij zegt, welke Centraal Station? Ik zeg, ja, die van Ankara. Nou goed. Van Amsterdam, maar rijden. Ik heb haast. Hij draait zich om en zegt, ja, ja, kan ha. Najib Amhanie! Najib, jij bent mijn grootste fan!
1: Jij?
0: Nou, jij! Najib Amhanie, man, wat doe jij hier? Ik zeg, ja, ik heb een taxi nodig. Waarom? Je geld genoeg hebben, je kan kopen 7 taxis.
1: Sam, ik heb nou geen tijd om een taxi te kopen, vriend.
0: Oh, Najib Amhanie, waar naartoe? Ik zeg, Centraal Station. Leuk, man. Ja, is goed, Abia. Wacht, wij samen een foto maken. Mag wel, Abia? Kom, samen een foto maken, wacht. Oh, wacht, ik ben mijn broer. Walla, mijn broer geloven nooit. Najib Amhanie zit in taxi. Hij gaat zijn broer bellen. Yilmaz, hayat düşürüm. Hayat düşürüm. Ha, waarschijnlijk zegt hij, je raadt het nooit. Najib Amhanie, walla, praten mijn broer. Alsjeblieft, Abia, praten mijn broer. Praten mijn broer, praten mijn broer, praten. Ik praat met zijn broer. Hallo?
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo, mijn Najib.
2: Nee.
0: Ja?
2: Nee.
1: Zeg, heer, je broer gelooft het niet echt. Ik heb een rit met hem gehad. Ongelooflijk.
0: Maar hij stelde me ook vragen waar ik geen antwoord op had. Hij zegt, Najib Abin, man, waarom Abin? Jij succesvol, echt, cabaretier, mooi, goed. Waarom jij cabaretier? Ik taxichauffeur, man. Waarom Abin? Waarom? Ja, ik heb geen taxi, daarom. Ik weet het niet. Zeg, maar, woon je al lang in Nederland? Ja, man, chef die aan Nederland. Goed spreken Nederlands, Abin, toch of niet? Ja, is goed, is goed. Ja, er zijn mensen langer in het land en die versta je niet, maar je bent goed. Heb je hier op school gezeten?
1: Nee, man, niet school alweer. Gewoon televisie kijken, leren televisie. Ik reclame kijken. Barot verdient bona. Dan ik zeg, Barot verdient bona. Zo leren. Van hele koffie, lekkere koffie. Dan ik zeg, van hele koffie, lekkere koffie. Ook Frans spreken. Patura, dat is pas van. Ja, moet. Zijn toerist. Ik, ja, is oké, de taal ook leren, hè.
0: Maar kijk, ik heb liever dat ze dan wat zeggen tegen je dan alleen maar aanstaan te staren. Dat is een Surinaamse, Hindoestaanse taxichauffeur. En die zat alleen maar...
3: Ja, ja.
0: Ik zeg, wat?
3: Nee, hoor. Oh ja.
0: Ik zeg, wat?
3: Nee.
0: Op een gegeven moment zegt hij, is dat wel vaker horen? Maar die lijkt op die cameraatje in Najib Amhanie. Ik zeg, ja, dat hoor ik wel vaker. Je zou maar bij de maffia zitten. We komen het geld halen.
4: Zo zie ik het voor me. Lijkt me geweldig. En ik ben orgaandonor geworden. Dus mocht je iets nodig hebben, pak het, hè. Ik heb me aangemeld via internet. Echt, dat was nog nooit zo makkelijk geweest. Dat was nog nooit ergens zo makkelijk naar binnen. Was aanmelden, hup. Wat geef je niet weg, stond er. Ik zeg, alles, ik ben dood. Ja, pak het maar. Als iemand het nodig heeft, kun je het krijgen. En ik maak geen onderscheid. Iedereen die het nodig zou hebben, mag het hebben. Ik ben ook niet haatdragend. Dus zelfs Geert Wilders. Als die mijn hart nodig zou hebben, zou ik het hem geven. Ziet voor je Geert Wilders met een Marokkaans hart? Nou, dan baalt hij, hoor. Ja, kijk, heel veel mensen zijn dan een beetje wel boos op Geert Wilders, om wat hij zegt. En denk, kom op, mensen. We leven in Nederland. Vrijheid van meningsuiting heet dat. Dus die dingen die hij zegt, dat mag allemaal. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Dus als Geert Wilders zegt, ik heb liever geen moslims meer in het land, dan mag dat. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Kijk, hij mag niet zeggen, ik heb liever geen joden meer in dit land. Dat is heel raar, maar dat is ineens geen vrijheid. Maar over moslims mag je alles roepen. Want die worden boos. En dan is lachen. Kijk, maar hij is wel heel vaak bezig. En dat komt door dat spul. Dat spul dat hij normaal in zijn haar doet, dat drinkt hij heel langzaam op. En dat is niet om te drinken.
0: Daar word je zuur van en bang en angstig. Ik denk, Geert, pak het dan een beetje slimmer aan. Een beetje praktisch. Als je geen moslims in het land wil hebben, wacht ze dan op bij de grens. En als ze dan binnenkomen, zeg je, dag mevrouw de moslim, dag meneer de moslim, welkom hier in Nederland, maar we hebben hier overal varkenvlees. Dat mag u niet, nee, haloef, dat mag u niet, nee. En alcohol, we drinken hier overal alcohol, alcohol. En homo's, en we hebben hier homo's, homo hier, homo daar, overal.
3: Echt waar.
0: Overal homo's. En hoeren, straten vol met hoeren. En die moslims, ah, is je niet goed, is je niet goed, is je niet goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop om.

0: Ik sta in de supermarkt, sta ik bij de kassa. En die vrouw die vraagt aan mij, spaart u zegels? Ik zeg ja. En pas omdat ze een hele trits heeft afgescheurd, zeg ik, oh nee, die heb ik al. Gewoon om te fokken. En ik weet niet of ze dacht dat ik hotel was of zo, maar ik denk het niet, want dat woord zal ze niet gekend hebben. Maar... nou, wat ik super erg vind bij die kassa, zeker in sociaal opzicht, is die loopband waar je je boodschappen op moet leggen. Dat trek ik niet. Dat is een crime voor mij, zeker in sociaal opzicht. Omdat er zijn altijd mensen die dat scheidingsbalkje voor tussen de boodschappen iets te venijnig moeten neerleggen. Met iets te veel panache, iets van... Dit zijn mijn boodschappen. Doe even normaal. Gewoon even rustig gewoon. Het zijn volgens mij allemaal control freaks. Bezig met ordenen en afbakenen en zo. Ik haat control freaks, jongen. Bij mij thuis is het één grote teringzooi. Als ik ergens kom, mensen zeggen, doe alsof je thuis bent. Dan begin je meteen te zoeken. Dan zeggen ze, wat zoek je naar? Ik zeg, weet niet, maar dit doe ik thuis ook. Een teringzooi. Alleen, kijk, ik ben vet relaxed met het scheidingsbalkje. Bij mij is dat gewoon flum. Kijk maar of je er iets achter lijkt. Gewoon chill. Alleen dat is niet genoeg, want soms staat er zo'n control freak achter je. Heb je dat balkje nog niet neergelegd? Ben je nog bezig met je boodschap? En dan voel je al die blik branden in je rug. Met die boodschap van, leg dat balkje neer, leg dat balkje neer. En dan kun je ze fokken. Dat doe ik altijd, dan kun je ze fokken. Wat ik dan altijd doe, ik leg mijn boodschap op die band. Ik leg mijn boodschap op die band, leg mijn boodschap op die band. Koop je één Toblerone, die leg je dwars neer, tak. En als zij dan beginnen, ah, is een Toblerone. En dan ga je door. Dat is mijn strijd. Want je hoort vaak dat mensen van mijn leeftijd onverschillig zijn. Er heerst een epidemie van onverschilligheid. Schijnt hoor, interesseert mij ook geen flikker, maar... volgens mij betekent dat dat zij vinden dat ik me boos maak om de verkeerde dingen. Daar heb ik geen boodschap aan. Wie zijn zij om te zeggen waar ik me boos over mag maken of niet? Zij weten toch niet wat ik tegenkom? Zij weten helemaal niet wat mijn strijd is. Ze weten helemaal niet wat ik tegenkom. Ik koop een doosje thee van Pickwick. Zet erop 20 zakjes voor 1 kopje. Nee, ik krijg ze er niet in. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen. Ik heb tegenwoordig steeds vaker dat als ik naar het journaal heb zitten kijken, dat er niks echt is blijven hangen. Niks wezenlijks blijft hangen. Dan heb ik naar het journaal zitten kijken en dan komt echt alles voorbij. Hè? De aanslagen, terrorisme, Gaza-strook. En het journaal afgelopen, doe ik de televisie uit. Dus ik naar zo'n zwart scherm te staren. En dan denk ik maar één ding. Dan denk ik alleen maar, wie noemt zijn zoon nou Connie Mus? En voor de rest blijft er niks hangen. En ik heb het wel eens nog erger gehad. Ik heb wel eens toen ik ziek was, een hele middag op televisie naar turnen zitten kijken. Ik geef geen fuck om turnen. Helemaal niks. De volgende dag ben ik beter, ik loop over straat, ik struikel over een stoeptegel, ik corrigeer en ik groet af. Wat is dat? Ben ik de enige als ik 's ochtends een beschuit uit de verpakking haal en hij is kapot, dat ik dan met een mes met boter de randjes van die stukjes ga insmeren met boter, hem dan weer terug in elkaar duw, alsof het één hele beschuit is, hem dan ga smeren. Alsof het één hele beschuit is, dan muisjes opdoen. Alsof het één hele beschuit is en dan na de eerste happels die in mijn gezicht ontploft. Alle stukjes die op de grond liggen al springend fijn stampen, terwijl ik roep hoerenbeschuit, hoerenbeschuit. Ben ik de enige? Ik heb laatst in de winkel echt 5 minuten voor me uitstaan kijken, omdat voor mij in het schap in de winkel stond een anderhalve liter fles Sanex douchegel. Anderhalve liter? Dat is zo'n koeien grote fles, hè? Hoe komen ze bij dat de behoefte is aan zo'n koeien grote fles? Wie zijn die mensen? Je weet dat er marktonderzoek wordt gedaan. Zou het de pech van Sanex zijn dat ze net bij hun steekproef alle vreemde mensen in Nederland met rare douchegewoonten hebben opgebeld? Ik ben Fred en ik douche regelmatig met mijn pony Rita. Wat ik behoefte aan heb, is een grotere fles. Zodat wij, Rita en ik, elkaar kunnen insmeren. Ja, ja. Wordt dat gewerkt? Dankjewel, Rio.
1: Nee, ligt zeker aan mij. En iedereen gaat er maar aan mee. Iedereen. Een ongeschreven protocol. Iedereen gaat er maar aan mee. Ongeschreven wetjes. Of de geschreven wetjes. Soms nog erger. Je mag bijvoorbeeld niet bellen in de auto zonder hands-free set. Dat is een regeltje. Je mag niet bellen in de auto zonder hands-free set. Houdt iedereen zich aan. Je mag wel met je autootje door de McDrive met een volledige maaltijd op je schoot. De snelweg op. Lekker dan.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Het nieuwe donorregister. Ik sta erin.
2: En jij?
3: Ik ook.
4: Ik ook.
5: En ik ook.
6: Ik sta erin.
7: Ik ook.
8: Ik ook.
9: En wij ook.
10: Zodat hij weet wat mijn keuze is.
11: En zij die van mij.
1: Het nieuwe donorregister.
12: Ik sta er al in.
13: En jij?
14: Vul jouw keuze over orgaandonatie ook in het donorregister in. Dan is het later voor je familie duidelijk wat jij wil.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, glas. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat is zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennaam. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoor ze Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer. Bij het avond. Hey, mijn ouwe. Ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander.
1: Hey, een olifant. Kut.
0: Of een Limburger.
2: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, mag je hem kijk me aan? Oh, mag je hem kijk me aan? Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wat opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wat opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
3: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man!

Hé hey jongens, hou even op. Hou even Porsche op met spelen, joh. Gewoon even met die mensen gaan lullen. Als het kent tenminste, hoor. Ik wou dus even vertellen, jongens. Ik ben eerst jarenlang lid geweest van de buurtvereniging in Utrecht. Toen wilden die klanten zich aansluiten bij die straat achter ons. Toen heb ik gezegd, dan scheid ik me mooi af. Toen hebben we een toneelclubje opgericht, de VDGM. Voor de gewone maan betekent dat. En we speelden ook hartstikke mooie toneelstukken. Julio en Remia. Tante Pietje speelde altijd Remia, want die had toch boter op de hoofd. En het was een aardig wijf, tante Pietje, maar ja, een beetje suf gepikt door de vlooien. Ze was ook hartstikke dik. Als je daar om hemels lopen, dan kon je zeggen, jongens, ik ben zo terug. We waren laatst met haar bij de CNA, die verkopen die kijker een Porsche aan. Die zegt, nou mevrouw, een beetje naar het dekledenhuis gaan. Ze had ook hartstikke grote voeten, daar is ze mee geboren. Ze moest er meteen de wieg vertimmeren. Want ik zeg laatst nog tegen de tante Pietje, als jij later in de hemel komt, dan mag je wel voorzichtig lopen. Ze zegt, hoezo den, kwal? Ik zeg, nou ja, dat je geen eens jonge engelen kapot trap. Ja, bedankt. Bedankt. Je klapt toch niet van de honger, hè? Afijn, mijn jongens deden ook altijd hartstikke leuk mee. Ik heb twee jongens, een jochie en een mokkeltje. Lovici en Rietepiet. En niet om het een of het ander, jongens. Maar Lovici is nog eens een keer zo muzikaal als een achterlijk. Dat kun je aan iedere hals vragen. Jongens, hoe muzikaal is Lovici? Dan proberen we even met z'n allen te galmen. Lovici is zo muzikaal als een... Achterlijke. Kijk, jochie. Fijn, toen heb ik een accordeon voor hem gekocht. Zo'n trekzaak met 80 bassen. Je weet wel, ik zou maar zeggen, zo'n piano die op zijn kant staat. Meteen een grote zak studentenhaver erbij. Ik zeg, hiero, dan kun je noten leren. Toen ben ik daarna, jongens, we kennen niet allemaal naar het gak, dat is makkelijk zat. He, toen ben ik daarna een Porsche ober geworden. Je kent ze wel, die pinguïns met kwart voor twee voeten. Maar je zag het al meteen, jongens, als die klanten het restaurant binnenkwamen. Zij voorop met de hondenkop en de knijnenbontjas. Eerlijk waar, jongens, zo'n rottig klein bekkie, maar vreten als een achterlijk. En altijd janken over de soep. Dan bestelde ze koninginnensoep. Ik zet het netjes bij de neer, zegt ze, kun je even het Wilhelm zingen? Dat klinkt zo mooi over het water. Dan werden we ook wel eens ingezet bij bruiloften en partijen, jongens. Maar als je dan weer meemaakte wat die klanten aan een klerenzooi aan cadeaus kwamen aanbieden. Maan, maan, maan. Altijd van die verrotte aanrechtdoekjes waar je niks aan hebt. Koleren hangers met noppies. En ik zal zo barsten, jongens, altijd dat pleurenschilderij van die zigeuner in. Met die grote prammen. Best dat schilderij, als je de 12 tegelijk koopt, krijg je een zilveren tepeltje cadeau. Nou, precies. Dat Dan werden we af en toe ook wel ingezet bij de buffetten. Maar de ellende bij de buffetten was weer dat je steeds andere collega's had. Ik had eerst een collega, een aardig jochie. Een beetje zoetig typetje. Getoupeerde haartjes. Glas in loodheupjes. Ik zou maar zeggen, een soort anusie van alles. Daarna kregen we Ahmed, een soort ontwikkelingshuppel.
Maar die mooie gladiool die bracht al die andere Ahmeds ook mee. En als ze dan patat moesten bestellen, was het van Ahmed of zonder. Hele kippenfarmen stonden ze af te kluiven, joh, die gladiolen. Vandaar dat ze zich al kakelen, die koekendozen. Toen ben ik daarna, jongens, toch weer teruggestapt in het verenigingswezen als zodanig. Toen ben ik lid geworden van de wandelsportvereniging, de WWAWWW. Wij wandelen als waar we willen. Nou, jongens, ik heb me de kleren gelopen. Ik heb me suf gesjouwd. De tyfus heb me gewandeld, eerlijk hoor. En mijn vrouw ging ook altijd mee. Mijn vrouw is hartstikke sportief, want die kent toevallig wel wandelen als een... Ach! Met die grote platjoekels van haar, hoor. Want ze ging altijd mee, jongens. Zelfs toen ze in verwachting was, ging ze nog mee. Ja, niet lopend, want ze liep op het laatst. Maar voor in de bakfiets met jassen in een hele grote doos met zaagsel. Het was net een hamster. Fijn, houden we dus ook elk jaar houden we een blarenbal met bingo. Prachtige prijzen, maar altijd dezelfde Mongolen die de grote prijzen weghalen, jongens. Ik kan nou geen namen noemen, omdat het Tante Pietje was. Maar er zijn van die gladiolen bij, die hebben de hele hoelenhut al ingericht van de bingo. Oh, ik win zelf als nooit wat. Mijn hele familie wint mooi naks. Rietepiet heb één keer een poppie gewonnen. Wat denk je wat? Klerending, tweedehands, met zo'n baas in zijn haasjes. Je kon het zaagsel zien hangen. En zelf had ik één keer wat, een broodrooster, maar wat denk je? Een twee keer wippen naar de kloten. Twee keer wippen. Toen heb ik dat ding zelf gerepareerd, wat denk je wat, springt dat hele ding omhoog, dan blijft het brood staan. Zo'n zwart heeft er nooit gegeten, jongens. We gaan weer verder.

0: vandaag, jongens, en we hebben genoten aan zijn...
1: Een goeiemorgen! Aan de start!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

Zo, zes. Nul.

0: Ja, hallo, met wie spreek ik?
1: Spreek ik met Wendy.
0: Oh jeetje, heeft u een ogenblikje? Even de fluitkerel van het gas zetten hoor. Blijft u even aan de lijn?
1: Ja, dat is goed. Dan doe ik vast mijn broek uit. Zo, hè, ik heb er zin in.
0: Ja, daar ben ik weer. Met wie spreek ik?
1: Ja, begin maar, hè.
0: Begin maar, waarmee?
1: Je bent toch Wendy?
0: Nee, ik ben de moeder van Wendy, hè.
1: De moeder van Wendy?
0: Wendy is even naar de oorarts. Kan ik de boodschap aannemen?
1: Ik heb geen boodschap, nee. Dit is toch het nummer van Sexophone Wendy, van de sekstelefoon van de advertentie dus?
0: Ja, maar Wendy is er dus niet. Die moest even naar de oorarts. Kan ik u niet helpen?
1: Oh, nou, dat is ook wat moois. Zit ik hier met mijn broek op mijn schoenen, is ze er niet?
0: Luister eens. Hoe heet u, meneer?
1: Herman.
0: Herman, achter is ook toevallig. Zo heette mijn man ook. Moet je eens luisteren, Herman. Ja, trek nou eerst die broek weer eens omhoog, voordat je kou valt. Huh?
1: Broek omhoog? Waarom?
0: Nou, omdat ik eigenlijk niet zo'n zin heb om te zitten praten met een man die in zijn onderbroek aan de andere kant van de lijn.
1: Oh nee, maar die trek ik altijd gelijk uit met mijn bovenbroek, hoor.
0: Nou, dan hang ik weer op, hoor.
1: Nee. Wat wou je dan zeggen?
0: Is de broek weer omhoog?
1: Ja, alle twee, ja.
0: Waarom moet het toch altijd zo plat, Herman? Jongens, daar vanaf blijven. Oma is even met de meneer aan de lijn. Waarom moet het toch altijd zo plat? Ik hoor Wendy wel eens bezig aan de telefoon en dan denk ik, wat gaat er toch allemaal van roets, roets, roets? Wat is er toch ordinair? En wat zijn ze toch aromantisch, de mensen van tegenwoordig? Hoe oud ben je, Herman?
1: Ik 43.
0: Oh, jonkie, wat een heerlijke leeftijd.
1: Ja, wacht nou eens even. Kunnen we nou spijkers met koppen slaan? Want die meter tikt maar door en ik wou nog wel een stukje spuiten voor mijn stuivers.
0: Luister, Herman, ik zie een heerlijk Grieks eilandje.
1: Ja. Wacht even, eerst even mijn broek uit. Ja.
0: En dat eiland heet Kokos.
1: Ja.
0: En daar is het altijd zo zalig weer.
1: Ja, dat iedereen de hele dag in zijn blote reet loopt, ja.
0: Nee, dat mag niet, hè, op het terras. Want we zitten op een terrasje samen.
1: Oh ja, en wat heb je dan aan?
0: Ik heb mijn mauve mantelpakje aan.
1: Een mantelpakje,
0: en we
1: ja.
0: We hebben heerlijk gegeten. Vis, zo uit de zee.
1: Oh nee, geen vis, daar hou ik niet van. Hebben ze ook schnitzel?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik weet het wel zeker. Jij hebt de lekkerste schnitzel gegeten van je hele leven, Herman.
1: Oh ja, lekker.
0: Met een heerlijk glaasje Griekse wijn erbij.
1: Oh nee, wijn, dat is niks voor mij. Doe mij maar bier.
0: Bier?
1: Ja, bier. Over, heb je dat?
0: Een heerlijk glaasje schuimend bier voor mijn Herman.
1: Oh,
0: mijn
1: ja,
0: grote bruine lieve Herman.
1: Wacht even, dan doe ik mijn broek weer omhoog. Want dat is geen gezicht op zo'n terrasje.
0: Zo, en nu reken ik alles af. Want ik ben vreselijk verliefd op je.
1: Oh.
0: En we gaan samen met een aapjeskoetsier naar het hotel.
1: Ja, en daar doe ik meteen mijn broek weer uit, hè?
0: Nee, want we gaan eerst nog even zalig op het balkon staan uitwaaien, anders vat je me kou, hè? En met mijn hoofd op jouw schouder kijken we samen naar de miljoenen sterren aan het Griekse firmament. En we zien er twee vallen, Herman. Voor ieder van ons eentje, dus we mogen allebei een wens doen en allebei die wensen komen uit. En dan vallen we overmand door geluk en gonzend van de zon in slaap met nog een heel klein beetje zand van het strand tussen onze tenen. In elkaars armen en ik zo'n beetje met mijn hoofd zo op jouw borst. En morgen maken we een boottocht, wij alleen, met z'n tweetjes. En een oude blinde schipper zit aan het roer. En we varen naar een heel klein onbewoond eilandje met een hagelwit strand en grote schelpen die ik aan mijn mond zet en waar ik jouw naam in roep. Herman, Herman. En dan hoor je zo'n zachte echo. Herman, Herman. En zo genieten we de hele week met grote Griekse teugen van de wonderbare schepping. En de juichende liefde van twee mensenkinderen die elkaar toevallig aan de telefoon kregen. Omdat de wegen ondoorgrondelijk zijn. Ben je er nog, Herman?
1: Ja, mevrouw.
0: Herman, zeg eens eerlijk. Afblijven, jongens. Oma heeft even meneer aan de lijn. Herman, zeg eens eerlijk. Vond je dit nou niet een veel rijkere ervaring dan zo'n verhaaltje van Wendy?
1: Ja, nou, ja... Ergens wel, het is weer eens wat anders. Mag ik u morgen weer bellen? Voor de boottocht dan? Hè?
0: Dat gaat niet, Herman.
1: Oh.
0: Dat kan niet. Morgen is Wendy er weer.
1: Wendy? Nee, die moet ik niet meer, Wendy. Heb u zelf geen telefoon?
0: Ik heb geen telefoon, maar je mag wel eens langskomen. Balseminlaan 14 wonen.
1: Nou, graag. Ja, Balseminlaan 14, ja.
0: Kun je morgen weer nog om een uur of twee, Herman?
1: Ik wel, ja hoor.
0: Dan zal ik jou eens een paar hele mooie stukken uit de Bijbel voorlezen. Ken je de Bijbel, Herman?
1: Nou, alleen van op tafel, maar verder niet.
0: En dan krijg jij een lekker glaasje bier bij de Bijbel.
1: Ja.
0: Dan gaan we samen misschien nog wat bidden ook.
1: Oh, fijn.
0: Oma's met de meneer. weer
1: oh,
0: bezig.
1: Wat zou dat mooi zijn.
0: Dat gaan we doen. Herman, tot morgen. Ik moet nu naar de kinderen, want ze breken de
1: belasting. Natuurlijk, natuurlijk.
0: Slaap lekker.
1: Dag mevrouw. Wat een schat van een mens is dat. Nou, ik neem morgen een bosje bloemen mee. En ik ga nou een mooie tekening voor haar maken. Een tekening van een kabouter. Een kabouter met zijn broek uit. En een hele grote pik.
2: Een

And since she's the last one, and since she's the last one,

Maar ik, waar ik het eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En dat bedoel ik niet qua IQ. Nee, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En het zal allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken eens uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, is ook een jongen mee. Oh, kom, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen, dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders hadden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel, is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Heb je al soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt, hé, ik ken jou. Jij bent toch Lebbes van Lebbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad, en met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan, einde van het gesprek. Dat was het dan. Blijf gewoon staan. Weet je, ik denk, nou, ik ga wel weg, dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo een beetje... Maar hij komt zo. Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Echt, ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed, heel veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolf Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jansen heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie. Ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld. Vind ik, als wel grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja. Terwijl jullie denken, ja, terecht. Ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg maar, als je helemaal op tv komt, dan word je bekend. En voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Wat een gesprek. Hij bleef staan, hè. Hij keek me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè. Even goed. Ben je als op een kinderboerderij geweest, hè? Het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel echt goed. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden. Niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat. En ze hebben een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had op de stoep had een aantal keren honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker amicaal met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote ajuta, zak, 6 meter onder de grond. Laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat. Want het moet wel een verrassing zijn. Ik maak enveloppen open, ja? Enveloppen open van de postgiro. Dat stond zo groot, je kan het boven fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch een prijs? Een trambolier, oh, dat is 2 euro, ja? Wat denk je dat ik ga doen, ja? Dat ik, dat ik,
ik een pak vla ga kopen om het te vieren. Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier koop om eens lekker te bezatten. Eigen geld is een prijs, alles eronder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met nadenken, punt. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij ons had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Een aantal tips voor jou. Dus nooit vrouw bij de keel grijpen. Dat moet je nooit doen. Wat je moet doen. Tip 1. Tandjes poetsen. Hele simpele tip is dat. Tandjes poetsen. Gewoon goed poetsen. Niet roken daarna. Goed poetsen. Ook de tong. En dan ga je van kokhals, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon doorgaan. Dan ga je zo. En komt er een beetje kot. Maakt niet uit. Spuug je uit. Poets je even verder. Weet je wel? Dat kun je gewoon heel makkelijk oplossen. Weer verder poetsen. Tip 2. Die lijkt ook heel simpel. Is gewoon aardig doen. Dat moet je gewoon doen. Gewoon aardig. Er zit een meisje in het café of aan de bar. En dan loop je er gewoon naartoe. En dan zeg je hoi. Dat is wat je zegt. Of hey. Hey of hoi. En dan zegt zij hoi of hey terug. Dan heb je een gesprek. En als zij zoiets van doet. Dan denk je gewoon fuck haar. Weet je. Er zijn nog een heleboel. Weet je? En dan kun je er altijd nog gewoon bij de keel grijpen. Weet je wel. Als ze dat dan zo graag willen. Kun je altijd doen. Tip 2. Tip 3 zitten we al. En dat is dansen. Altijd dansen. Als ergens gedanst wordt en vrouwen gaan dansen, ga je gewoon opstaan en gaat gewoon meedansen. En het maakt helemaal niet uit hoe je danst. Het boeit geen ene reet. Zodra een vrouw gaat dansen, sta je op, ga je meedansen. Maakt gewoon helemaal niks uit. Dat doe je gewoon, weet je wel? Zelfs als mensen gaan rennen, dan ren je ook mee, weet je wel? Dan ga je niet ineens zo, even kijken wat daar gebeurt, waar al die mensen vandaan rennen, weet je wel? Nee, je gaat gewoon meedansen zo. En het maakt niet uit of je dom danst. Iedereen danst dom. Iedereen danst dom. Soms heb je niet heel goed kan dansen, maar iedereen danst. Ik wil altijd zo dit doen. Doe je gewoon dit zo en ga gewoon zo een beetje staan. En dat is een beetje soort. Dit is nog steeds aantrekkelijker dan een man die niet danst, weet je wel? Dus dan ben je gewoon zo aan het dansen. En tuurlijk staan allemaal gasten aan de zijkant van, oh, sukkel is dat zeg. Ja, maar die liggen s'nachts in hun bed gewoon keihard te rukken zo. Die ene sukkel, weet je wel? En jij niet, want jij bent gewoon aan het dansen zo. En dan maak je zo het oogcontact. En soms heb je wel een probleem. Soms is iemand heel dicht in de buurt en die kan heel goed dansen. En die is allemaal moves aan het maken zo. Oké, dan heb je een probleem. Dat is heel makkelijk op te lossen. Wat je dan doet, is, dan ga je iets verderop staan. En dan ga je weer verder je dansen doen. Ja, dat is eigenlijk wat je doet. En dan is het een beetje de truc om in het zicht van die meisjes die dan naar hem kunnen kijken, eventueel om daar voor te gaan staan dansen. Zo. Dat je een beetje soort. En dan doe je de block move. Dan doen heel veel mensen doen zo. Dat zijn block moves. Weet je, dan zien ze niet wat daarachter gebeurt. Zo. Dus het is, Deze, wat is dat? Hele goede tip, snap. We altijd dansen. Oké, komen we op 4. Ja, 4 is dat. En dat is leren hoe je BH's openmaakt. Heel erg belangrijk is dat. De BH bestaat nu ook 100 jaar. Dus het is gewoon 100 jaar geleden dat er voor het eerst zo'n man zo'n fucking ding niet open kreeg. Weet je wel? En dat doen wij onszelf aan. Hè? We kunnen ook gewoon, maakt niet uit. Maar dan zeggen we, oh, dat doe ik wel eventjes. Dat is ons ding. Beetje macho dingetje van, oh, dat maak ik wel even los. Weet je wel? Oké. Wat je dan niet moet doen, is vlak voordat je het los gaat maken, denken, ik hoop dat het lukt. Dat moet je niet doen. Want dan lukt het niet namelijk. Ze zegt, ik hoop dat het lukt. En dan ga je zo, en dan begin je helemaal te zweten. Zo. Dan begin je al heel erg te zweten. Zo. En dan zeg je, oh, kut, zo. En dan kom je even terug en dan zeg je nog iets bij de hand. Van, anders knip ik hem wel los, hoor. En zie je haar zo, maar zie je haar denken, hij is een hele dure BH. Dus normaal zeg, weet je wel. En zij lacht nog steeds een beetje ongemakkelijk. En zit zo. En dan op een gegeven moment krijg je zo twee van die haakjes gaan zo tik tik los. En dan blijft je ineens zo'n fucking haakje blijft zo vastzitten. En die krijg je nooit meer open, weet je. En dan zit je helemaal zo dicht naar elkaar toe tegen. En op een gegeven moment is zij een beetje klaar mee. En doet ze, oh, wacht maar even, schat. En dan zo. En zo. Zo'n klote moment is dat, weet je wel. Dan heb je eigenlijk de borsten en toch voel je een loser, weet je wel. Dan zit je zo, oh, ik ben zo'n loser. En die borsten kijk je ook zo aan. Je bent zo'n loser. Zo'n loser ben ik, borst. Dus dat moet je heel goed leren om dat te doen. En ik vind het ook helemaal niet erg om te vertellen. Ik maak me helemaal niks uit. Ik maak heel veel gênante dingen mee met seks. Dus dit viel nog wel mee. Ja, het meest gênant wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik dacht dat ze een eetbaar slipje droeg. Ook echt nog een half uur volgehouden. Zo heel sensueel zo. Goed. Kom maar bij de volgende tip. En dat is dus het BH uit. Dan komt het voorspel. En wat heel erg belangrijk is natuurlijk beffen. Heel erg belangrijk. Beffen is heel erg belangrijk. Hoort bij het voorspel. Vrouwen vinden dat ontzettend fijn. En is ook heel erg prettig om te doen. En alleen sommige mannen denken dan van ja, maar wat nou als zij de hele dag heeft gewerkt? Tuurlijk, kan. Het is minder seks om te zeggen, schat, kun je eerst even gaan douchen of zo. Zij heeft de hele dag gewerkt. Goeie tip. Dat is de eerste lik. Moet alles weghalen. Heel erg belangrijk. Yes. Dus begin niet met het puntje van je tong. Begin aan de achterkant van je tong. En dan omhoog. En ga door tot de navel. Dat je het zo op dit stuk afveegt bij de dingen. En dan kun je gewoon verder gaan. En het is fantastisch, weet je wel? Echt geweldig. Niet het beste restaurant ter wereld. Maar het heeft in ieder geval altijd één ster. Weet je? Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Ja. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

Meer ruimte in. Ik wil meer ruimte innemen. En dat ben ik nou ook aan het doen met het volgende. Dit is een dikke tip ook voor de grijze bolletjes. Die kunnen jullie ook doen. Serieus, ik heb nou een scooter gekocht. Scooter kopen, moet je doen. Een scooter is een shizzle. Met een scooter... Ja, je hoeft niet met de trap, hè. Je doet alles met een hendeltje. Je gaat keihard. Heel de stad wordt een parcours. Het is geweldig. Je kan lekker zigzaggen, lekker toeteren, horken. Mensen afsnijden. Fietsers veel te dichtbij inhalen. Dus kijk, want scooters hebben een slechte reputatie. Omdat Marokkanen ze zouden gebruiken om tasjes mee te jatten. Terwijl ik denk dat er van die Marokkanen, zeker in het begin, helemaal niet expres was. Nee, ik kom ook wel eens snel terug. Rij uit de stad, kom ik thuis hangen, 3 tasjes aan mijn stuur. Misschien tasjes erop, hij is sportief rijden. En ik heb altijd al een scooter willen hebben. Want vroeger las ik in de Suske en Wiske. En in de Suske en Wiske zaten Lambiek of Jeroen, die zaten wel eens op scooter. En die zweten dan zo'n stukje boven de grond, weet je nog? Dat wilde ik nou ook, godsam. Ik had een nieuw Vespa, ik denk, godsam, wij gaan ook zo'n stukje boven de grond, Ronald. Dus ik rij op de dingen en ik zie ergens in de verte zo'n snelheidsdrempel. Ik denk, god, die gaan we nemen, die snelheidsdrempel gaan we godsamme nemen. Ik trek de dingen helemaal open, vol gas, 35 kilometer per uur. En ik neem die snelheidsdrempel en babam, en ik kom niks van de grond. Ik denk, god, we moeten harder, mondje. En ik vind ergens een plekje waar ik de heuvel af ga en er komt de snelheidsdrempel aan. Ik denk, oké, heuvel af, vol gas, neem die snelheidsdrempel. En toen ging ik staan op mijn scooter. Want ik wilde stijgeren. Om te stijgeren wilde ik staan. Ik ging op dat tussenpankje van die scooter ging ik staan. Nou, je moet nooit gaan staan op een scooter. Want ik ging de heuvel af vol gas. Ik stond op de scooter. Ik neem die snelheidsdrempel. Ik probeer te stijgeren. En dan blijkt dat het plastic windscherm keihard tegen je gezicht aankomt. Dat stond nooit in de Suske en Wiske. Wat een kutboekje. Nou. Maar de scooter op zich is een fantastisch concept. Als je kijkt naar de scooter, in principe is het een kruk. Het is een kruk. De scooter is een soort mobiele kruk. Lang ook. Vrij lang. Lang zadel. Een lange kruk. Is het, een pianokruk. Het is een mobiele pianokruk. Dat is eigenlijk wat een scooter is. Je kunt ook altijd, als je op de scooter aan het rijden bent op straat, je ziet ergens op straat een piano staan, dan kun je er altijd even langs rijden, even blablabla, maar je rijdt weer door. Er zitten ook een paar kritische gezichten in de zaal. Denken van, ja, Ronald, dat kan met de fiets ook. Tuurlijk kan het met de fiets ook. Maar met de scooter kun je hem ook stilzetten voor de piano. Zet hem op de bok, pas straks draaien en je kunt spelen. Ja, en dat is fijn voor pianisten. Als je een mobiele pianokruk hebt als pianist. Als je geen zin meer hebt om te spelen, je hebt een mobiele piano. Je naait hem eruit wanneer je wil. Toch, als je geen zin meer hebt om te spelen, fuck it. Je naait hem er gewoon uit. Al is het aan het einde van de etude of sonate, schijt aan. Toch als je... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Die mensen waar ze die laten pam, pam? Ja, de mobiele pianokruk, hè? Kan je wat je wil. Nou, kijk. Niet nou gaan sissen, hè? Er komt nog veel meer onzin. Als je kijkt, het grootste voordeel van een scooter is dat je je benen niet hoeft te gebruiken. Je kan doen met je benen wat je wil tijdens een scooterrijden. Je kunt ook, daar heb ik ook over nagedacht, je kunt in principe, als je wil, kun je in kleermakerszit op een scooter gaan rijden. Dat is ook vet, hè? Kun je gewoon in kleermakerszit, dan kun je nog steeds asociaal een beetje lekker toeter, horken, middelvinger, maar je bent ook zen. Een soort asociale zen-boeddhist ben je. Alleen, je moet wel opletten. Want heel vaak als je in een auto zit en je krijgt een aanrijding, dan vlieg je door die voorruit, of niet? Nou, als je in kleermaker zit op een scooter zit, je krijgt een aanrijding en je hebt niet eens een windscherm, dan ga je ver, jongen. Daar moet je wel rekening mee houden. Als je ochtends op een scooter stapt, je gaat in kleermaker zitten rijden en je hebt al zo'n voorgevoel van, nou, ik zou vandaag wel eens een aanrijding kunnen krijgen. Doe mij een plezier, trek een cape aan. Want je vliegt ver, jongen, steek dat vuistje maar vast uit, daar gaat het. Je vliegt ver. Zeker als je de scooter gebruikt waar die echt voor is gemaakt. En dat is... dik worden. Oh, want ik doe nou niks meer met de fiets. Ik doe alles met de scooter. Dan word je vatsig, jongen, want je trapt niet meer, hè? Je wordt super. Je ziet ook wel eens van die dikke mensen op de scooter, hè? Ja, die zijn dun begonnen. Dat gaat vanzelf. Soms zie je van die hele dikke mensen. Goddomme. Soms zie je van die hele dikke mensen. Denk je, waar pruttelen ze van onder? Blijkt dat ze op een scooter zitten. Maar hier.
Dat is een dikke tip, Eindhoven. Eerste dikke tip van de avond. Als je ooit van die hele dikke mensen op de scooter ziet rijden, die moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Tijdens het rijden, als ze aan het rijden zijn, moet je altijd recht in hun gezicht aankijken. Want heel vaak hebben ze tijdens het rijden, hebben ze een tik zo in hun gezicht. Tijdens het rijden hebben ze een tik zo. Tik. En dat is dat die onderste kwabben tegen de uitlaat aankomen. Oh, daar hebben ze geen spier meer zitten. Die kunnen ze niet optrekken. Dat is heftig, hè? Je ruikt er vlees soms ook. Ik zeg, ja. Is dat deunig? Nee, dat is Dikke Henk. Die komt net verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: medicinal byproducts.
1: Can you eat so much?
0: No problem.

Ja, vrienden, je lacht je te barsten. Maar er zijn zulke vriendendingen gaande met het platteland vandaag de dag. De boeren die trekken weg van de boerderijen naar de stad. En de stadsmensen naar het westen die trekken van de stad naar de oude boeren bovenal vissen verzen. En zo kon het ook gebeuren dat er een levendige handel ontstond in oude boerderijen. Ja, boerenbusiness, dat is vandaag de dag zonnen een business. There is no business like boerenbusiness. En vlak voor de verkoop van de oude boerderijen verwijderen wij eerst nog het elektrisch licht en de waterleidingsbuis. Wij verwijderen ook zorgvuldig de moderne toilet. En wij plaatsen op de opengevallen plek zo'n ouderwetse kakdoos met een houten deur en hart in het midden. En de deuren van onder niet sluiten, zodat je aan de broek op de schoenen kan zien wie dat erop zit. Ja, want dat zijn leuke dingen voor de mens. Nu hebben mijn vrouw en ik dat zo garen geslagen, dat verlangen naar het landleven. En we hebben een boerderij gesticht in een jaar compleet nieuw opzet. Waar er nog één oude bouwval behouden. En daar kunnen nog stadse mensen voor een 35 gulden een dag het eenvoudig boerenland leven en der lijven ondervinden. En dan lag je te barsten. Verdoemd als die waar is. Maar kijk, die stadse mensen willen dan voor eerst graag het krieken van de dag meemaken. Nou, daar hebben wij het volgende opgevangen. Gaan mijn vrouw en ik vroeg weg van onze bungalow. Wij sluipen de bouwval binnen. Rammelen daar wat te heen en te weer met melkbussen en melkemmers en zo wat. En daarna gaan wij weer te bed. En voor de laatkomers doen we dat om 10:30 nog weer een keer. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En als ze dan bij ons zijn, willen ze ook altijd graag de eieren van onder de kip vandaan halen. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden. Kopen wij die eieren eerst op de supermarkt van de heer A. Heijn. Leggen die zo 8-9 stuks bij elkaar. Douwen daar een kip op. Of een haan, want ze zien het verschil toch niet. Ah, nee. En dat die kip er mooi op zitten blijft, geven wij die kip Valium dan wel Librium 10. Ja. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan willen ze ook altijd graag een eenvoudig boeren mestlucht ruiken. En daar hebben we het volgende op gevonden. We hebben een overeenkomst gesloten met de Arwick-fabriek. En die brengen exclusief voor onze boerderij uit spuitbussen in de handel Arwick-strontspray. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. En hebben we de vooraanstaande kunstenaars hebben we laten vervaardigen. Plastic boerenkool, plastic slaakrop, plastic suikerbiet. En die hele mikmak die zetten wij in de open lucht als waren het een moestuin. En dan krijgen we iedere week van de Landbouwhogeschool te Wageningen een partij bladluizen toegezonden. En die bladluizen die zetten wij in het glit op de krop en de kool. En dan spedden wij daar wat overheen met wormen en modder en zo wat. En dat alles bij elkaar, dat ziet er verrekte macrobiotisch uit. Ja. Je lacht je toch te barsten. En dat zijn leuke dingen voor de mens. Ja. En sinds kort hebben we dan ook een oud vrouwtje in dienst genomen. Dat oude vrouwtje. Dat is ook prachtig. Dat zetten we dan op een balk met een knot wol en met breipen. En dan vragen die mensen. Boer, wat moet dat oude vrouwtje daar toch op die balk met die knot wol en die breipen? Dan zeggen we, nou dames en heren. Dat oude vrouwtje dat zit daar te balken breien. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mens. Ja.
Maar dan moet ik nog vertellen dat wij sinds kort ook een boerenshop hebben ingericht. Een boertiek. En daar verkopen wij alles wat we normaal weg zouden flikkeren. Ja. Bijvoorbeeld een vermolmd volgeschreekte varkenshok. Verkopen wij als artistiek boerenhoekkast oud Hinderloop. Verroeste melkemmers als oud Saksische tijdschriftenbak. En gedroogde koeienflats als souvenir pittoresk ook te gebruiken als placemat. En die zeilen als spekpannenkoeken de deur uit. En dat zijn leuke dingen voor de mens. En dan is het mooiste van alles, de mensen wat op het gemak raken en zich een beetje sanang gaan voelen. Sanang, zoals de boer in Indonesië zegt. Boer Kroepo. Ja, dat is een klein aardigheidje, mijnerzijds. Ja. Ik vind het zelf ook nogal geslaagd. Ja. Boer Kroepo. Dat is leuk gevonden, hè? Boer Kroepo, ja. Ja, dat is leuk gevonden. Maar u begrijpt wat ik zeggen wil, dames en heren. De mensen raken op het gemak en dan nemen ze mij vaak mee naar een donkere plek en spreken mij toe op wat vertrouwelijk stiekem toon. En dan zeggen ze, boer, boer, zou we misschien een bevruchting kunnen meemaken? Verdomd, als die waar is. Ja. Maar dat zijn problemen, vrienden, want we hebben al sinds jaar en dag de kunstmatige inseminatie. Daar is geen zak aan. Ah, nee. Ah, nee. Maar daar hebben we het volgende op gewonnen. We hebben een zeer oude stier op de kop kunnen tikken. Otwello. Zeer oude stier Otwello. Ja, in vroege dagen was Otwello berucht. Oh, breek me de bek niet los. Otwello was zo verrekte potent, die haalde zelfs de oude koeien naar de sloot. Verdomd, dat is die waarde. Ja, Otwello, ja, dat waren gouden dagen voor het beest. Maar nu is het beest bedaard en bejaard, een rustige oude stier geworden. Een oude sukkel, laat maar zeggen. En die kan voor de bevruchting niet vaker in het geweer komen dan hoogstens 2 maal in de 14 dagen. En daar komen we niet meer toe in het hoogseizoen. We hebben daar het volgende op gewonnen. Als het publiek zich heeft verzameld voor het gebeuren, laat maar zeggen dan. En dat moet plaatsvinden, dan halen wij een koe op. De Klasina 13. En wij halen Otwello op. Ja. Wacht nou even. Het komt zo. Ja. Goed, dan leiden wij Klasina voor Otwello. En als Otwello zonder meer niet in het geweer te brengen is, dan nemen wij een veekoek, een versnapering voor Otwello, en die leggen wij in de nek van de Klasina 13. Ja, en dan wil Otwello wel reizen. Voor het koekhappen. Ja, je lacht je te bestie. Ja, dat zijn leuke dingen voor de mensen. En dan vragen de mensen mij ook wel van boeren, hoe is het toch mogelijk dat we dat boerendialect zo precies te pakken hebben gekregen? En dan weten de mensen niet dat wij dat leren in het Nederlands cabaret.
Ja, want die mensen van het Nederlands cabaret zijn niet achterlijk. Die weten verdomd goed dat zo'n beetje boers praten. Dat zijn leuke dingen voor de mensen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. En kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

0: Ik krijg eters vanavond. Ik wist even niet wat ik in huis zou nemen, dus. Ja, mijn dochter is erbij. Dan weet ik wel vaak wat ze lekker vindt, hoor. Zij is dol op die lekkere plumpudding. Maar ja, mijn schoonzoon komt mee. En daar wou ik eigenlijk die dure pudding niet voor nemen. Ja, ze zijn getrouwd. Hoorde God het mij geen eens, hoor. 5 jaar alweer. Is mijn dochter getrouwd met oortjes. Kijk hem nog, mijn schoonzoon, oortjes. Ja, dan komen we noemen hem oortjes. En dan komt die gozer uit geen oren aan. Ze kapt die op schotels. Echt wel. Echt wel. Zo lopen geen tweede in heel Nederland rond. Zakken schotels. En ik heb ook gezegd, je moet op het dak gestopt. Kennen we CNN ontvangen? Ja, ja, hij weet het wel. Iedereen pers hem altijd. Iedereen pers hem. Als die binnenkomt, ook het uit te roepen, we altijd. Ho, ho, stop! Pas op! Dat je de deurposten niet beschadigt. En dan kunnen we zo lachen voor mezelf. Ja. Maar dan komen ze vanavond komen ze eten. En oortjes hebben ouders komen ook even mee, hem ouders dus. Want nee, het komt, we moeten gewoon bespreken hoe het verder moet als de baby geboren wordt. Ja, mijn dochter is zwanger. Wendy? 7 maanden is ze al? Vind je niet leuk? Vind je niet enig? Ja, van oortjes. Ja, ik snap wel, daar zit de jeugd. Ik snap het wel, ja, wij hadden het zelf ook. Ik had eerst eens geen eens gedacht dat die twee getrouwd zouden blijven. Eerlijk niet. Man, bonje steeds. Op de huwelijksdag hadden ze nog laaien de bonje. Er komt. Mijn dochter mocht toen de bruidstaart aansnijden. Maar toen had zij voor de eigen, had zij een ietsje pietje grote stukje als voor oortjes afgesneden. Ja, je moest er een loep bij nemen, hoor. Maar hij had zijn eigen oplopen binnen voor de verratte stukje taart. Man, man, man, die oren vielen zwart van zijn kop af. Voor zo'n stukje taart. Daarom ik ga die pudding terugleggen ook. Hij krijgt hem niet. Ik neem het niet, hè? Ja. Ja, het is wel lekker voor Wendy zijn buik. Hè. Ze moet nog groeien, hè? Ja, maar mijn dochter mag verdorie nog blijven werken. Ook dat arme kind. Ja, de eerste 2 jaar van het huwelijk. Want zij moest de meubel afbetalen van Otto. Maar ja, ze had steeds gezegd. Ze zei, mama, ze zei, zo gauw als de zoon is afbetaald. Ze zei, dan gooi ik mijn pillenstrip tegen de willigen. Ze zei, dan ga ik aan baby's beginnen. Maar ja, de zoon was afbetaald. Maar het jaar erop geen baby toe. Niks, nappe snodder. Het jaar daarna, nog niks. Maar goed, het verbaasde mij ook niet erg. Want ja, die oortjes, er zit geen leven in die jongen. Man, er zit geen beweging in dat jong. Wat staan er dat zout van hem, hoor. Had die bakken, man, zo'n dakhaas is het ook nog een keer. Had hij een baan aangenomen in de nachtdienst? Als je baby's wil. Wanneer kennen jullie dan rampetampen samen? Als bewakend was die Eppo gaan werken. En zeg, wat moet oortje nou bij de bewaking? Hij kan zijn eigen nog ineens verstoppen voor een inbreker, dat ken je niet. Man, die oren piepen overal tussenuit. Die werpen zulke lellen van schaduw achter zo'n zaklaam s'nachts. Die inbrekers lachen er eigenlijk kapot. Die denken dat Mickey Mouse binnenkomt. Ja, ja, ik dat zeg, dan wordt mijn dochter kwaad. Wat je kwaad. Ze zei, mama, ze doet er niet altijd zo raar over mijn man. Ze zei, doet het juist hartstikke goed met de bevolking. Ze zei, hij had al een medaille gehad van de baas. Zie je nou? Ze zei, ze hadden beter een oorkonde kunnen geven. Ja. Ja. Had een medaille gehad. Had inbrekers gegrepen. Was op zijn fiets erachteraan gegaan. Zie je nou? Ze had die zeker wind mee. Maar goed. Jij, babytje, wat zat verleden jaar. Toen ging bij ons thuis de telefoon. Hek Wendy aan de lijn. Janke aan de andere kant. Als een achterlijke wat. Ik zeg, wat is de wijfie? Ik zeg, is die weg? Ze zei, nee mama, dat is het niet. Ik zeg, oh. Ze zei, dan moet mama even huilen. Ik zeg, maar wat is er dan aan het handje, wat? Dus ze zei, dat gaat ik niet zeggen door de telefoon, want het is een heel groot opgekrapt verdriet in mij. Nou, ik schrok me eigen uit leplozers. Ik zei, ik kom naar je toe. Ik ben op mijn brommer gesproken, ik heb mijn nachtpannen aan. Ik bij Wendy aan lessen er op die bank te janken als je een wrak houdt. Ik zeg, wat is er dan toch? Nou, toen kwamen we terug te huilen. Mama, ik wil zo graag een babytje, maar het lukt steeds maar niet. Ze zegt, alles hebben wij al geprobeerd.
1: Is er alles? Is er alles? De oortjes ook? Ja, schat. Ik zeg, dan zit het er dus niet in. En waar het er niet in zit. Makkelijk, schat. Ik zet me er gewoon niet om mijn eigen janken. Ik zeg, het is triest. Ik zet me gewoon ons eigen leven niet leggen verhalen hier, hoor. Ik zit er gewoon mijn stapelen ondernemen. Ik zeg, mama, god, je meenemen naar het buitenland. Ik zeg, dan gaan we zomer naar de weeshuisjes. Ik zeg, en dan gaan wij zomer, gaan wij door baby's aborteren. Want je kent de zat aborteren, want ze zitten allemaal te wachten op een lieve moeder. Ik zeg, mama, god, met je mee. Want ik denk, dan kan ik er een uitzoeken, want zij het geen smaak. Nou, dat ik het zei, wat ze fleurde af. Oh, ze zegt, mama, wat fijn. Ze zegt, dan gaan we zomer naar buitenlandse taallessen. Mooi nogal. Ze nooit een steek willen leren, dan wou ze met mij naar buitenlandse taallessen. Ja, natuurlijk, als je een baby hebt, moet je hem kennen verstaan, natuurlijk, hoor. Maar helemaal gelukkig allebei. Enfin, ik tef heb mijn brammetje weer naar huis. Kom ik thuis, alweer die telefoon. Hek oortjes aan de lijn. En het hoor je gelijk aan je hem hebt, hè. Dan hangt er zo'n galm hangt er aan. En gelijk met zo'n grote waffel tegen mij. Van moeder, wat bemoei je eigenlijk steeds mee? Hij zit te worden, geen baby, schapje weer. Hij zei, ik heb dat duizend keer tegen Wendy gezegd, ze is niet in orde. Ze moet eerst eens voor onderzoek naar een goede gynaecoloog. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, mijn Wendy mag van jou naar de gynaecoloog. Ik zeg, dan laat jij je geslachtsonderdelen ook maar door de molen halen. Ik zeg, misschien leg het wel aan de piepertje van jou. Hij zei, dat ken je niet, want die doet het fantastisch. Ik zei, dat kan je aan de buitenkant niet zien. Oh, ja, maar mijn dochter gang voor onderzoek, hoor. Dat wou ze. Maar ja, er komt de grap. Ze is één keer geweest en oortjes moest mee. Dat is de procedure. De man moet mee. Oortjes moest ook met de handel op tafel door. Ja, ja, ze willen hem zien, hoor. Ja, nou en af, hoor. En hij werd aan het werk gezet en potjes moest hij vullen, hè. Oh, man, hij is zo druk geweest, hè. Helemaal snipper de ogen opgenomen. Moest hij die potjes weg en brengen naar de bank, was hij naar de verkeerde bank gerold. Hij dacht dat er een potje stond spaar mee bij. Mijn dochter was voor onderzoek, dus dat had 3-4 weken zet het aangemodderd allemaal. En toen kwam de uitslag al. En wat was de uitslag? Penis. Peanuts. Niks bijzonder. Ja, heel klein manke mensen, niks bijzonders. Maar het enige was dan wel zat, ja, mijn dochter had dan vleesboompjes, had ze. Een paar had ze maar. Hele kleintjes waren er. Meer struikjes had ze eigenlijk. Maar och man, die arrogante kat van die oortjes dat hij dat tegen mij kwam zeggen. En van, oh, heb je het niet gehoord, moeder, hè? Wendy heeft dus vleesboompjes. Ik zei, ja, en? Ik zei, dus jij ze er wel ingeplant hebben. Ja. Ik zei dat hij wat vaker moet schoffelen. Dat is allemaal wel los. Ja, maar mijn dochter was een piezang, want die moest er eigenlijk laten curatelen. Ja, maar dat doen ze snel, hoor. Dat gaat in één wip, hoor. Dat doen ze polyoclinisch. Maar toen kwam het te halen, toen zat ze zo heel witjes op de rand van de bed. Toen zei ze, mama, zei ze, de dokter had net gezegd, nou heb ik groen licht. Ik denk, oh god, dan had ze nog een oogafwijking ook. Nee, die arts had gezegd, stal op groen. Ze kon zo een baby's beginnen, hij zei, het gaat altijd lukken. En als het niet zou lukken, dan kon ze hem bellen. Ja, want ze moest het zelf, moest het eerst thuis met de thermometermethode. Maar als dat niet ging, dan deed die arts het met kunstzinnige inspiratie. Dus, ja. Ja, dan heeft hij weer oortjes, happeteen en weer een thermometer lopen kopen. Had hij zo'n ding gekocht voor één oor. Ja, die waren ze dezelfde dag al kwijt natuurlijk, dus... Wat zou je beter een staafmixer kunnen nemen? Voordat ze zwanger werd, maar ja, oortjes dacht dat die thermometer het werk deed, maar. Om een kort verhaal lang te maken, wat? 6 maanden geleden stond ze bij mijn thuis op de stoep met een grote doos tampoesje. Kappie van oortjes erbovenuit. Hij zei, ha, oma. Ik zei, zijn je lenzen weer troebel? Hij zei, nee, hij zei, je vader niet. Hij zei, we hebben een verrassing. Hij zei, Wendy is zwanger. Man. Ik had hem zo wat gekust. Ik kan me er net in houden. Ik heb mijn dochter een beetje gepakt. Ik heb met dat makkel gedaan door de kamer, ja. Voorzichtig, hè, want anders wat de vreugde los. Oh, we waren zo gelukkig. Mijn sjaal aan de koffie en de tampoesjes. Het was feest. Oh, mijn dochter Frat ging haat natuurlijk. Want die was zo misselijk als een kaart was. Hè, dus oortjes, frappetee, oh, tampoesje. Ook nog even. Daarbij op. Twee van die rol tampoesen in die mik te duwen. Nou, ik ga die pudding terugleggen. Ik ga hem niet meer. Hem wegleggen. Wat? Oh, wat, hè? Oh, hulle zeggen, je moet de saambaal doordoen voor. Ken die ook eens darmkramp krijgen, ja, ja. Ja, dat heeft mijn dochter ook gehad. Die rijertje gehad. 4 maanden van de zwangerschap. Heel erg die rij. Oh, man, die rij. Maar ja, ze kan het nou gelukkig in de hand houden. Dus, ja. En elke dag ga ik naar Wendy toe, hè, want ze zit alleen nog wat oortjes leggen op zijn nest. Ja, tuurlijk, die had nachtdienst gehad. En binnenkom zet hij het ook altijd. Moeder, ik ga het even op 1 oor. Ik zie, ja, met dat andere oor kan jij je toedekken. Oh, dan zitten mijn dochter en ik lekker samen te babbelen over baby's. Of we gaan een beetje winkelen. En van de week. Van de week. Mag ik met Wendy mee naar de gynaecoloog? Hebben ze een echootje gemaakt van dat babytje? Oh, zo schattig. Oh. Dat had ze vroeger niet. Maar dan gaan ze met de staafie tegen ze worden ze op Wendy's buik. En je kijkt naar de televisie en dan zie je zwemmen zo allemaal. Prachtig. Ja, die arts die zei het zo goed. Helemaal ontroerd. Hij zei, kijk eens, leuk. Ik heb precies zien het heb de vuistjes. Naast het hoofdje. Hij zei, ik kan het misschien nog scherper krijgen. Ik zei, nee. Oh, ah, mijn dochter vindt het prachtig allemaal. En alles wil ze weten van mama. Als jij een zware bevalling vraagt, dan zegt ze van nee, maatje, was een makkie. Zeg, ik ga toch niet zeggen dat ik van de pijn het leg ik cremeren. Dat zeg je toch niet? Nee, maar oortjes. Hem moeder het te bang lopen maken, de trage wijf. Die gaat tegen Wendy lopen vertellen van de week dat oortjes zo'n zware bevalling was geweest. Ja, oh, die kon er niet uit. Nee. Nee. 28 centimeter kortsluiting uit. En dan bleef die haken, die gek. Ze hebben die moeder helemaal vacuüm gezogen. Oh, ik zeg wel eens, Wendy kan Hullies familie wel. Want god toch, het zei nog in het andere oor uit bij de hond. Ze leeft gewoon op een roze wolk. Want hij binnenkomt, ze wordt te breien. Weet je, treutjes, sokjes, mutsie. Zo met een mutsie kun je beter even wachten, zeg. Zo, of je moet twee dezelfde breien. Ja. jongens eten met schalen, want we moeten de laatste dingen bespreken voor tata vruchtwaterbreek. Dus ja, want dat babytje moet nog een naam hebben. Dus en hebben we weer bonje, want dat oortjes willen weer tata naar hem vader of hem moeder wat vernoemd. Maar zijn vader heet Vladimir. En dan wordt het te duur toch, Flappy. Ja, dat is toch zielig. Dan wordt je kind gepest. Oh, ik heb een zesje magen komen eten, want het hoeft niet veel te kosten. We zijn toch vegetatie dat thuis, dus ja, samen vegetaties bij oortjes. Het heen met je leu met je oren, hè? Vreet alleen sla en wortelen. Ik zit tegen mijn man, ik zeg, ik zet geen verse bloemen neer op tafel. Ja, anders denken ze nog dat dat een toetje is, maar... Ik stop met te lullen hoor, want dat doe ik altijd in de supermarkt. En ik kan mijn thuis maar ook nog koken. Heus voor me ook, duwen toch in de magen het schrom hoor. Heb je toch makkelijk zaad hoor joh. En dat komt vanavond goed uit, naar de aard van het feestje. Koken met kunstmatige inspiratie.

0: Ik zie echt iedereen zo zitten. Hè? Gaat het snel? Goed, doe ik het iets langzamer. Iets langzamer tempo. Oké.
1: Is beter, hè?

Mooi, mooi man. Het leven dat is één groot feest. Mooi.

Er zitten jongeren nu in de zaal en die denken, wat zijn dat voor liedjes? Weet ik veel. Ik ken ze niet. Heb ik hele jonge mensen vanavond in de zaal. Wie is de jongste, jongens? Even roepen. Hoe oud je bent? De jongste. Elf. Ben je elf? En voor Feyenoord. Helemaal goed. Ik zou maar iets verkeerd zeggen. Zie je, er zijn nog 18 mensen ook hier voor Feyenoord. Je bent elf, dan ben je de jongste, hè? Ja, dan moet je eruit. Nee. Vind je het leuk? Vind je het leuk? Jongen, hoe heet je? Nick. Ik ga voor jou speciaal iets doen. Dit is voor Nick. Nick, dit komt uit de tekenfilmserie. Dit ga je leuk vinden, dit ga je herkennen. Let op, daar komt-ie.

Oké. Nog eentje, omdat ik het zo leuk vind dan. Dit is iets moeilijker voor mij, want nu moet ik even zingen. Ik zing nooit, maar speciaal voor vandaag. Ik hoorde iemand zeggen, oeh. Gaat hij zingen? Ja joh, oké dan. Hij gaat toch niet zingen? Jawel, dat doet hij wel. Ik moet me even concentreren. Oké. Okay. Niks.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan een weersverwachting gelden van dinsdag tot en met zondag. Door een zuidoostelijke wind wordt er bijzondere warme lucht aangevoerd. En de maximum liggen tussen 24 graden in het uiterste noorden tot lokaal 29 graden in het zuiden. De zon schijnt hierbij flink en er trekken sluierwolken over. Dan woensdag blijft het nog even zeer warm met 22 tot 28 graden. En zon en wolkenvelden wisselen elkaar af en het blijft lange tijd droog. In de avond neemt de bewolking toe en stijgt in het westen de kans op buien. En dan donderdag. Eerst nog buien in het noordoosten, later droog met zon. En het wordt 19 tot 22 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Vrijdag. Op een enkele bui na blijft het droog met wolken en zon. En de temperaturen liggen rond de 20 graden bij een zwakke westenwind. Zaterdag. Na de ochtendmist volgt een zonnige dag met circa 20 graden. En de wind is zwak uit het oosten en 's avonds neemt de bewolking toe. Ten slotte zondag blijft het droog met wolken en zon bij zo'n 18 graden. Een kans op ochtendmist en een zwakke tot matige wind. Tot zover het weer.

Nou ja, dit gebeurt natuurlijk veel meer. Hè. Ik heb het idee dat er steeds vaker dat je ineens in een gespannen situatie komt. En dat je, dat je in een conflict situatie belandt. En dat je ook meteen wantrouwend bent. Ik merk zelf dat ik heel wantrouwend ben. Als ik ergens binnenloop, dat ik meteen probeer af te tasten van oké, hoe hangt de sfeer erbij? Ik had in de snackbar notabene. Ik loop de snackbar binnen. Snackbar Annie, dat is een bekende snackbar. Je denkt nu, dit verhaal heeft hij net verteld. Maar ik ga best vaak patat halen. Dus ik loop die snackbar binnen en Tariq staat daar. Tariq is de eigenaar van Snackbar Annie. Er werkt geen Annie bij Snackbar Annie. Vond zelf een tegenvaller, maar goed, die werkt waarschijnlijk bij Snackbar Tariq. Ik heb geen idee hoe ze dat verdeeld hebben. In ieder geval, Tariq staat daar en de hele joviale man. He, dus die staat er al 20 jaar, een hele aardige vent, van Turks komaf. Hij kent de buurt kent hem. Altijd lach, altijd een beetje ouwe hoeren, altijd een verhaal, altijd een anekdote, altijd een grapje. Of tenminste, altijd één grapje. Eigenlijk altijd hetzelfde grapje. Het grapje is, ik ga hem toch even doen, heb je meteen een beeld. Het grapje is, je komt binnen, je bestelt iets en dan vraagt hij al 20 jaar aan elke klant, bij elke bestelling, wat je ook besteld hebt, meenemen of inpakken. Dat is het. Het is af en toe een wat vermoeiende manier van patat halen, maar verder is het echt een hele, nee, maar echt een aardige gozer. Dus ik loop binnen, hij staat daar van, hoe is het? En, het is even een belangrijk detail, mijn zoontje was net geboren. Dat is even belangrijk voor de situatie. Mijn zoontje was net. Of ja, niet net. Niet zo van, oh, daar is hij, ik ga patat halen, maar een uurtje later. En nee, maar goed, ik heb dus, nou ja, de mensen die bij de vorige voorstelling waren, die weten dat ik dus, daar had ik het over mijn dochtertje. Ik had al een dochtertje en ik heb nu dus ook een zoon. Ik doe 1 kind per voorstelling, daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is wel overzichtelijk. Nee, maar goed, ik heb dus oh, dat zei laatst trouwens iemand tegen mij. Oh, dat is ook een koningskoppel. Wisten jullie dat? Oh, jullie wel. Oké. Nee, ja, nee, maar het is me opgevallen. Als je kinderen krijgt, gaan mensen hele rare dingen tegen je zeggen. Waar je nog nooit van hebt. Alsof je bij een soort geheim genootschap komt ineens. Hey, je gaat zelf rare dingen zeggen, tuurlijk. Ik maak ook zinnen die ik vroeger nooit maakte. Ik zeg ineens ook dingen als niet op het brood zitten of niet aan de ramen likken. Dat zei ik vroeger ook nooit. Maar mensen gaan tegen jou dus van die uitdrukkingen gebruiken. En is koningskoppel, wat is dat? En ik heb het ook helemaal verkeerd omgedaan. Ik heb gegoogeld, koningskoppel is andersom. Dus eerst een jongen, dan een meisje. Dat is een koningskoppel, want dat wilde de koning natuurlijk vroeger. Dan heb je eerst een jongen, dat is dan de troonsopvolger. En dan een meisje, want die kun je verkopen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet helemaal thuis in de middeleeuwse familietradities, maar nou ja, en als je het echt goed wil doen, volgens mij, voor de echte puristen, een echt koningskoppel is 3 kinderen. Echt koningskoppel is jongen, meisje en 1 buitenechtelijk. Dat is hoe de echte koningen doen. Maar goed, ik heb dus een meisje en een jongen. Of wat dan ook mensen zeggen, oh meisje, jongen, leuk, dan ben je compleet. Ook zo'n uitdrukking, compleet. Hoezo compleet? Wat? Ik spaar ze niet. Ik ben nog even verzameling aan het aanleggen van nou alleen van allochtoon en een autist. En dan hebben we een mooi setje bij elkaar, joh. Hey. Ik vind het van die raar. De allerergste vond ik als je een zoon krijgt, dat er heel veel mensen zeggen, mooi, de stamhouder. Is toch een dingetje, hè? Is toch nog steeds een dingetje. 2018, maar het is toch nog, oh, er is een jongen geboren, de naam is gered, de familie-ere wordt doorgegeven. Weet je, ik dacht, en nu dan? Moet ik iets doen? De stamhouder is geboren. Moet ik nou op mijn borst trommelen? Of moet ik hem meenemen naar het hoogste punt van ons dak? En hem daar zo... Zwanja! Of moet er een slinger aan de deur? Dek Hanks Derricks did it again, of wat? Nee, maar dat macho gedoe. Ik heb daar helemaal niks mee. Ik vind ook veel ballast voor de jongen zelf trouwens. Want die is net geboren. Dus het eerste wat je tegen hem zegt... Oh, trouwens, de familienaam. Jouw verantwoordelijkheid nou, hè? Succes! Ik vind met, hij is net 50 centimeter, laat hem even. Ik vind met kinderen moet je de verwachtingen laag houden. Dat gaat heel vaak mis. En mensen projecteren er altijd van alles op. Het beste wat je kan doen, zo min mogelijk verwachten. Het gaat toch wel mis. Dus het enige wat je kan doen... Nee, maar het is heel eerlijk. Geen enkele opvoeding lukt ooit helemaal. Dat is niet erg, we doen ons best. Maar het enige wat je echt 100% zeker weet als je een kind krijgt... over 30 jaar zit hij ergens bij een psycholoog. Het enige waar jij invloed op hebt, is de vraag waarvoor. Dat is wat je bedoelt, dat is de marge die je hebt. Dat is wat opvoeden is, hè? Bijsturen in de diagnose. Veel meer kan je niet doen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: mind.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

ik doe heel eventjes, doe ik, hè? Ja. Doe ik eventjes, ja. Glaasje water, nou. Ja, ja. Ah ja. Ah, nou ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... hè? Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, maar ik zit wel... Ja, nee, ik zit wel grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik, ja... Anders, ja, anders zat ik natuurlijk niet zo rustig, maar... ja, nee, maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit... Ja, nou ja, gewoon, ja, nou ja, het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, nou ja, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, nou ja, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ja. Ja, ik vind het nogal een punt. Hè. Ja, het, nou ja. Ja, nou ja, ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Dat, eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam... Dan kan je het gewoon al aan zien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog, kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is... Nou, in 3 jaar gebeurt ongeveer. Het is echt heel snel. Ja, het is echt heel idioot snel gegaan. Nou ja, en ik had er... Wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar... Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... hè? Nou, die was er niet bij, hoor, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen. Ja! Ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal... ja, wij waren daar zo, nou ja, aan het afscheid nemen, zal ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, ach, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten... en je haar uit je hoofd rukken en zeggen... Nee, ga niet weg, blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart en ik heb je gezocht. En nee, nou weet je, ja, dat kan je... Ja, weet je wel, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus ja, dus wij zeggen, nou, dag schat. Weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde. Je voelt hetzelfde. Je denkt, nee. Dus daar, toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus. Maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken hoor, het is nu wel al 9:10, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. Wacht, we doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Nee, want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg ik echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Ja, het heet dus ach, was ik maar... nee, het heet afscheid of ach, was ik maar een Portugese. Ach...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

Ik heb in die 25 jaar vaak brieven gekregen. Leuke brieven, aanmoedigende brieven, soms kwetsende brieven, scheldbrieven. En dat gebeurt in Nederland altijd anoniem. En ook een keer een brief van een moeder. Ze schreef dat ze in de tijd wel had moeten lachen om Bram van de Commune, maar dat het met haar zoon ook wel zo was begonnen. Met een beetje stuf en een sticky. En ze schreef dat haar zoon aan de heroïne verslaafd, in 4 jaar tijd zichzelf en zijn familie te gronde had gericht. Ze zei, je moet maar eens een vervolg schrijven op Bram van de Commune. Als troost voor alle ouders die met datzelfde probleem zitten. Ze zeggen, laat hem los en laat hem niet meer binnen. Ze zeggen, laat hem gaan, hij moet het overwinnen. Ze zeggen, niet erheen, je kunt hem niets meer geven. Ze zeggen, deur op slot, je hebt ook een eigen leven. Maar ik heb hem toch gevoerd, hap voor hapje. Ik heb hem leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee. Een tikje op zijn vingers, een pluimpje op zijn hoed.

die ik heb gevoerd, hap voor hapje. Die ik heb leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee.

Laat ik voor de zekerheid, mocht hij naar huis verlangen, dat touwtje uit de brievenbus

Zaterdagavond, dat was toch de avond waar je heel de week naartoe leefde. Dan had je net gedoucht en dan kwam je beneden met van die nat gekamde haartjes in je pyjama. Chips van die nibbits aan je vingers, die nibbits te afeten. Cola. We hadden nooit de echte cola. Altijd zo'n vies B-merk. Van die flessen waren dat met van die dikke ribbeldoppen waar je daar zo lekker mee kon gooien. Raak. En er was ook altijd iets moois op televisie. Je had wie van de drie, één van de acht, Barba Papa. Ik weet niet of mensen Barba Papa nog kennen. Barba Papa die kon worden wat hij wilde. Die kon worden wat hij wilde. En ik vond dat geweldig. Alleen, ik vond het ook verwarrend. Want dan zat ik een dag later zat ik naar Wiki de Viking te kijken. En dacht ik van ja, misschien is het Barba Papa wel. Wist je dat nog? Wist je nog? En je had ook Angelique. Zo'n Franse serie was dat. Zo'n prachtige vrouw met van die lange rode haren. Ik heb toen echt gezworen dat ik ooit nog eens met haar zou trouwen. Natuurlijk nooit van gekomen. Wel een tijdje samen gewoond, maar dat klikt helemaal niet. En je had ook zaterdagavond dat je ook Topop. Topop met Ad Visser. Nu heb je dan MTV met allemaal videoclips dat je denkt, wat moet dit in godsnaam voorstellen? Vroeger was dat veel simpeler. Gewoon Ad Visser in een spijkerbroek met wijde pijpen voor de camera. En iedereen dacht precies hetzelfde. Wat moet dit in godsnaam voorstellen? En dan de rest van de week liedjes zingen in het Engels. Terwijl je eigenlijk helemaal geen Engels kon. Van, Kessera, oh, Epida. Oh, what you do is that you now is that you do it, yo. She's even born, born, born to be your wife, born to be your wife. Ja, en 10 uur. 10 uur was altijd mijn bedtijd. Om 10 uur moest ik naar bed. Dus om 5:10 durfde ik nog even naar de klok te kijken. En vanaf dat moment ging ik me gedijst houden. Dan durfde ik bijna niks meer te zeggen. Ik durfde niet meer te ademen. Ik deed zo onopvallend mogelijk. Tot mijn vader dan zei, Tee, wat ben je toch stil? Trouwens, het is bedtijd. Ga jij eens naar boven. Ik heb echt alles geprobeerd, alles. Op een gegeven moment had ik zelfs een pyjama in dezelfde kleur als de bank. Dat ik dan zo... maar ze waren keihard. 10 uur was 10 uur. Maar heel soms maakten ze een uitzondering. Heel soms. En dat was als er een film op televisie was. En ik had hem al voor meer dan de helft gezien. Dan begrepen mijn ouders ook wel dat het een vorm van kindermishandeling zou zijn om me dan nog naar boven te sturen. Alleen gevolg daarvan was dat ik films zag die ik eigenlijk nog helemaal niet aankon. Die veel te eng waren. Van die Hitchcocks, The Birds. Ik ben toen maandenlang doodsbang geweest voor vogels. Dan zat ik naar de Fabeltjeskrant te kijken. Meneer de Uil. Ah! En op een gegeven moment moest je toch naar boven. En ik sliep helemaal op zolder. Ik moest 2 trappen op. En hoe dichter ik bij mijn slaapkamer kwam. Hoe zekerder dat ik het wist. Onder mijn bed. Daar ligt een enge man. En dan ging ik in die deuropening staan. En nam een aanloopje. Met een hinkstap sprong ik in mijn bed. Zodat hij niet meer mijn enkels kon pakken. En ik had zo'n doorgezakt matras. En dan bleef ik dan net zo lang opspringen. Totdat de grond raakte. En dan viel ik in bed. Doodsbang. En dan had ik ook altijd het gevoel dat ik een andere ademhaling hoorde. En dan stopte ik met ademen. En dan was het stil. Dan dacht ik, ja, die vent is natuurlijk ook niet gek. Die kent die truc. En dan lag ik daar doodsbang met mijn ogen dicht. Te doen alsof ik sliep. En de volgende dag zat ik op school doodmoe met mijn ogen open. Te doen alsof ik wakker was. En ik dacht, dit is belachelijk. Ik moet gaan kijken. A man has to do what a man has to do. En diezelfde avond keken mijn ouders verbaasd op toen ik 5 minuten voor bedtijd uit mezelf naar boven ging. Welterusten, lieve Theo. Welterusten. En ik dacht, ik moet alles precies hetzelfde doen, anders valt het op. De aanloop, de hinkstapsprong, het springen op een matras. En daar lag ik weer. Nog banger dan anders. Mijn hart bonkte bijna uit mijn borstkas. Pas na 5 minuten vond mijn hand de zaklantaarn. Klik. Aan. Ik schoof op mijn knieën. Boog me voorover. En scheen onder mijn bedje. Er lag natuurlijk helemaal geen enge man. Er lag een hele leuke, sympathieke vent. Dat was heel gek.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Ik ben er één keer geweest in Afrika. Nigeria. Midden-Afrika. Prachtig. En ik was namelijk uitgenodigd door de Nederlandse gemeenschap in het buitenland. Wist ik niet, maar er wonen ook een hoop Nederlanders in het buitenland. Nou, dit was de Nederlandse gemeenschap in Nigeria. Die hebben één keer per jaar hebben ze feest. Een soort Hollands feest. En dan nodigen ze artiesten uit Nederland uit. Die treden daar dan op. Nou, dat is zo leuk om te doen. Dat is echt. Dan word je naar Nigeria toegevlogen. Samen met mijn technische maat. En dan kom je daar zo aan. En dan zie je ook hoe de Nederlanders wonen en leven in het buitenland. Die wonen namelijk allemaal bij elkaar. Allemaal bij elkaar. Dat is leuk als je in het buitenland bij elkaar woont. Want dan kun je gewoon Nederlands blijven klessenbessen. En op de koffie, pimpampet, ganzenborden. En dat soort leuke dingen blijven doen met je buren. En ik kom daar zo aan in het Hollands dorpje. Want dat was het, echt een Hollands dorpje. En die mensen kenden mij. Hey Najib, hey Najib. Ik denk, hoe dan? Schotels. Elk Hollands gezin had een schotel op zijn huis. Ik zweer het je. Ja, wacht even. Maar de Nigeriaanse regering die wilde daar een stokje voor steken. Hè? Die had gezegd, die schotels, dat is niet mooi in het straatbeeld. Die moeten weg. Ik denk, joh, laat die mensen gewoon een beetje naar Hollandse televisie kijken als ze daar behoefte aan hebben, man. Wat een gelul, zeg. Ja. En dan heb je een winkeltje, gewoon een Nederlands winkeltje. Alles wat je in Nigeria niet kunt krijgen, wordt vanuit Nederland ingevlogen. Zo had je daar in dat winkeltje Calvé pindakaas. Nou, dat vind ik de lekkerste pindakaas die er maar bestaat. Hè, het is geen reclame of zo nu, Calvé pindakaas. Ik word er niet voor betaald, maar ik vind Calvé heerlijk. Ik ben namelijk opgegroeid met die goedkope pindakaas van de Aldi, waar je zo je mes in stopt. Ik krijg je mes er niet meer uit. Aan het eind van de week zaten er 3 messen in en niemand kreeg zijn mes er meer uit. En de dag dat ik moest optreden, dat was echt alleen maar improviseren, maar het was zo leuk. Want het 4 tafels had tegen elkaar aangeschoven, nou, daar stond ik op. Grote Nederlandse vlag. En die mensen vroegen nog, zullen we het volkslied zingen? Ik zei, tuurlijk man, wat je wil. Na afloop van mijn voorstelling, haring met uitjes. Gewoon vers. Ik zeg tegen die man, hoe komt er die haring? Ingevlogen. 2 dagen geleden nog op Scheveningen, we laten invliegen. Alles wordt ingevlogen. En dan logeer je daar 5 dagen lang bij gastgezinnen. Gewoon bij de mensen thuis. Niet in een hotel, gewoon thuis. En dat is gezellig, dat is leuk. En die mensen zijn gastvrij, die vertellen je alles. Ook dingen die je niet wil horen. Dat is een kleine gemeenschap en er wordt geroddeld. Dat kind van Piet, dat is niet echt van Piet, hè? Nee, dat weet Piet ook nog niet. Oké, dat hoef ik niet te weten. Morgen zit ik bij Piet en dan zie ik zijn kind en dan denk ik... Pff, oh shit. Dat kind is niet van Piet, dat weet hij nog niet, maar de rest van het dorp wel. Nee, ik denk, dat hoeft voor mij niet. En dat viel me op. Hollandse vrouwen. De Hollanders daar hadden allemaal een Hollandse vrouw. Want 37% van de Nigeriaanse vrouwen HIV. Dus ook die Hollandse vrouwen werden vanuit Holland zo ingevlogen naar Nigeria. Ja, dat is grappig om te zien. En ze heten daar geen allochtoon, hè, de Nederlanders. Dat heet hier alleen zo. Daar heet het ineens expat. Hier heet het allochtoon en daar expat. Ik denk, expat, dat is veel leuker. Dat is een goed woord. Kijk, daar lopen expats. Zie je? Dat is vrolijk. Ja, dat viel me op. En dat was een bos. De Nigerianen hadden daar voor de Nederlanders een bos aangelegd. Zodat ze zich een beetje thuis voelen in een bos. Want dat is belangrijk waarschijnlijk als je in het buitenland woont, dat je je eigen bos hebt. Een Hollands bos, weet je wel, met wiet, homo-ontmoetingsplekjes, paddenstoelen. Gewoon dat je je thuis voelt, dat is belangrijk. Een hoop jongeren, die zijn daar met hun ouders, weet je wel. Nigeria, het is niet echt een vakantieland. Dus die vervelen zich, die gaan een beetje rondhangen, een beetje katkwaad uithalen.
1: Mix 24, non-stop music.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Mijn vriendin die draait om en die zegt: heb je geen mondkapje bij je? Ik zeg: nee, is dat erg? Dus ik zeg, zegt ze: nee, natuurlijk niet, domme lul die ook toevallig de rare vader van mijn kind is. Dat is helemaal niet erg, maar dan kun je niet mee met het bootje. Ik zeg: nou, super volwassen reactie. Nee, nee, dat vind ik stom. Dat soort argumenten droeg ik aan. Ik zeg: is er niet iets wat ik kan doen? Kunnen we niks bedenken? En mijn vriendin die zit echt zo: oh god, deze gast, echt waar. En ze haalt adem, ze kijkt me aan. Ze haalt adem, ze doet een hele teug naar binnen. Ze ademt helemaal uit. En toen zei ze: nou, moet je mijn zadelhoes? Ik zeg: wat? Ze zegt: moet je mijn zadelhoes? En ik kijk naar haar en ik kijk naar die zadelhoes. En ik denk: dit wijf is geniaal. Ik ben getrouwd met MacGyver. Ja, zeker wil ik die hebben. Dit gaan we nonnetje doen. Ja, geef maar hier. Zij zo: ja, wil je die hebben? Want zij ziet ook al de hoop aanwakkeren in mijn ogen. En zij haalt hem door. Zij laat het allemaal gebeuren. Want zij wil ook vermaakt worden. Zij haalt die zadelhoes er vanaf. Hier, schat. Doe maar lekker aan. Dus ik doe een zadelhoes op mijn gezicht. Zwart rubber met zo'n elastieke koordje erin. Om het aan te trekken. Om mijn bek. Achter mijn oren trek het aan met de elastieke koordje. Heel mijn bek is zwart bubbelend rubber. Ik ben Sub-Zero van Mortal Kombat. Helemaal tevreden. En ik weet dat er stront aan de hand is. Want ik zit naar mijn vriendin en mijn zoon te kijken. En die kijken mij alle twee tegelijk aan en doen synchroon dit. Maar er is geen tijd. Er is geen tijd om te vragen wat ze daarmee bedoelen. Want de klep van het veerpontje gaat naar beneden. En alle mensen die staan te wachten, de hele menigte, die begint te bewegen. Al die mensen beginnen weer, heel die menigte, alle gnoes, die beginnen te gaan, weet je wel. En dan moet je mee. Oké, godsamme, daar gaan we. Mijn vriendin en mijn zoontje eerst, ik erachteraan. Maar helemaal blij, weet je wel. Ik heb een oplossing. Ik ben Heidi van het Alpenveld. Ik helemaal huppelend zo met mijn fiets het pontje op. Op het pontje staat een controleur. Een coronacontroleur. En die man heeft een cursus fascisme gedaan. Die staat daar in zwarte soldatenschoenen. Helemaal zwart gekleed, zwart mondkapje, arm op de rug. Staat mensen te keuren of ze goed gekleed zijn. En die geeft rare, nondescripte, onverstaanbare fascistische keurgeluiden. Tja, check, zien. Oké, superklit, fijn. Superklit, dat je denkt, wat is dat voor raakelen? Maar hij was aan het associëren. En ik loop voorbij en bij mij geen geluidje. Dus hij, trup, trup, trup, kom ik voorbij. En ik loop door, helemaal blij. En op een gegeven moment hoor ik achter me: Jana! Stil blijven staan! En ik schrik me helemaal de tering. Maar direct daarna denk ik: oh, iemand is de lul. Dat wordt leuk. Heel erg op een basisniveau was dat mijn reactie. Ik maakte een soort hondengeluid. Het was een soort Scooby-Doo moment. Eerst geschrokken en toen blij. Het was eerst... En toen... En toen keek ik om en die vent die stond me zo... Stond me aan te wijzen. Zo. Helemaal van top tot teen. Er was geen centimeter van mij die deugde. Zo. En ik helemaal in mijn onschuld. Ik was een 18e eeuwse Franse courtisane. Moi? En ik zeg: maar wat is er? En toen zei hij de gouden zin. Allemaal mensen kijken. Deze zin is serieus een keer uitgesproken. Ergens in Amsterdam. Toen schreeuwde hij over die boot: dat is geen mondkapje. Dat is een zadelhoes. Fucking goud, of niet? En ik helemaal verbaasd. Daar zei iedereen, volgens mij. En ik was ook oprecht blij voor hem dat hij zijn cursus fascisme in de praktijk kon brengen. Dus ik zei: yes, sir. Want hij had het goed gezien. En toen voelde hij heel die boot denken: oeh, doe dat maar niet. Deze vent is al pissig. Nou even niet cynisch doen. Toen zei hij: meneer, de boot af. Ik zei: wat, nee toch? Hij zei: dat is tegen de regels. Regels zijn regels. Nu van de boot af. Ik zei: oh, kom op. Want iedereen stond te kijken, dus ik ging met de menigte ook praten. Ik zei: is er niet iets wat we kunnen doen? Wat, een musical opvoeren? Sloeg helemaal nergens op. Er is ook niemand die reageerde, behalve mijn zoontje. Die zei: kiel halen? Ik zei: stil jij! Dus je leest de verkeerde boeken.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

sorry, ik begin ook, ja. Ik bouw de spanning ook te filmen. Nou, oké, dan gaat hij opnieuw. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal, hè? Oh, sorry, dit zit er tussen. Jongen, jongen, jongen, wat is dit dan? Oh, sorry, dit... Oh, nou, dat begin je verkeerd. Dit is van mijn dochter, nou zie ik het. Het is een... Nee, dat is haar handschrift. Zij is 8, zij kan net schrijven. Ze heeft dit ertussen gedaan. Want ik moest dit nog nakijken, het is een opstel. Oh, ja, dat moesten ze morgen inleveren. Ik werd vanmorgen waker... Dit is het, er was eens. Ik werd vanmorgen waker van veel kabaal. Mama was weer eens van de trap gevallen. Mama valt bijna iedere morgen van de trap. Nou, ik weet niet of ik dit nou verder nog voor moet lezen. Ja, ja, ja. Nou ja. Nou ja, nou heel kort even dan, ja. Wacht heel even, jongens. Heel even, want ik wil zelf natuurlijk ook wel weten wat erin staat voordat ze het morgen inlevert. Dat komt omdat er altijd spullen op de trap liegen. Mama legt altijd alles op de trap. Dat noemt ze opruimen. Ik vind het erg dat mama steeds van de trap valt. Ik wil ook wel eens gewoon waker worden. Andere kinderen worden namelijk waker van de weker. Ik word altijd waker van mama die van de trap valt. Soms hoor ik haar alleen heel hard vleoken. Vloeken. Dan is ze al gefalen, maar dan heb ik het falen zelf niet gehoord. Maar meestal hoor ik eerst falen en dan pas vleoken. Dan weet ik dat ik uit bed moet komen. Heel soms hoor ik 's morgens niks. Dan denk ik, oh fijn, mama is niet van de trap gefalen. Maar dan heeft ze zich verslappen. Het is wel consequent naar jezelf. En dan heeft ze opeens zo'n haast dat ik al bijna zeker weet wat er gaat gebeuren. En ja hoor, daar ligt ze weer onderaan de trap te vleoken. Koleren reopt ze dan. En allemaal ziektes uit de middeleeuwen. Wie legt die rotzooi dan ook allemaal op de trap? Maar dat deelt ze zelf. Vroeger viel ik altijd samen met mama van de trap. Nou ja. Dat is één keer gebeurd of zoiets, ja. Jongen, jongen, die kinderen hebben fantasie. Soms had ik pijn, maar meestal viel ik gelukkig bovenop mama. Eén keer niet. Theon viel ik bovenop mijn eigen hoofd. Ik zag een tunnel met wit licht aan het eind. Ik dacht, mooi, alles beter dan die trap. Nou ja, ik werd waker in het ziekenhuis naast mama. Ik kon haar niet zien, maar ik hoorde het wel aan haar stem. Ja, dat staat me vaag bij inderdaad, ja. Ja, die kinderen hebben zo vaak in het ziekenhuis gelegen, daar kan ik ook allemaal niet meer bijhouden. Ja, ja. Mama wil steeds verhuizen naar een bungalow. Want in een bungalow zijn geen trapen, zegt mama. Maar hoe moet je dan boven komen, denk ik steeds. En hoe moet ze dan opruimen? En dan verzint ze trouwens heus wel weer wat anders om over te strukkelen. Ik hou heel veel van mama. Mama is een ander woord voor altijd gaat alles mis. Oh. Maar ze doet wel erg haar best. Andere mama's lachen mijn mama wel eens uit. Dat zag ik op het schoolplein toen mama weer eens van haar fiets lazerde. Ze lachte er zelf om, maar ik zag heus wel dat ze eigenlijk pijn had. God, die kinderen hebben echt alles in de gaten. Jongen, jongen. Mama's moeten niet falen met een V. Toch heb ik haar liever dan Karin Bleomen. Die valt wel nooit, maar als die bij ons op bezoek is, eet ze altijd al onze kajokjes op.

0: 24.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
3: Jullie zijn echt veel te soft.
4: Dat is beter dan zo egoïstisch.
3: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
4: Pap, wat ben je toch een eikel?
2: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
5: Ja, sorry.
2: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Ik had zo bedacht dat het belangrijk was om je zo'n sollicitatiebrief voor te lezen die je destijds na de middelbare school om de havenklap op de post deed. Mijne heren, reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt, overwegende en aanvaardende zulks door u omschreven, mede overwegende voetnoot 2 van uw vacature, en wel zodanig dat er halve concluderende als ondergetekende een dergelijke functie te ambiëren, verblijf ik. Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, teken. In afwachting van uw afwijzing, et cetera. Tijdens een van uw sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel.
1: Zo. Zo.
0: Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. En zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn die regelmatig een enorme hoeveelheid post bezorgen. De PTT heeft er ook een handje van. En nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus en ik las in die folder: u bent werkloos, denk dan eens aan VND. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Is ook maar ZOZ. Het zit hem in een ZOZ. Ogenblikje hoor. ZOZ. Dat was wel iets. ZOZ. Hier, ZOZ. Zie om mijn zijde. Ik heb hem. Zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo. En dus had ik mij maar opgegeven voor die verkoopcursus van VND. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Daar kwamen de VND's maar in 2 kleuren voor leveren, terwijl de bijenkorf er recht tegenover de keus had uit maar liefst 10 verschillende kleuren. In plaats van er gewoon 8 kleuren bij te bestellen, zet de VND voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd, doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem, waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld, ik zoek een kussentje. Jij als verkoper legt hen dan uit dat hij dan de keuze heeft uit maar liefst 2 verschillende kleuren. De koper maakt een keuze en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt u kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt u kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt u kussentjes? Ja, verkoopt u nou kussentjes of verkoopt u nou geen kussentjes? Nou, oh. We hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja. We hebben een keus uit maar liefst 2 verschillende kleuren. Ja, de bijenkorf heeft 10 verschillende kleuren. Oh ja, is het niet ver vandaan, de bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. En weer verlaat een tevreden klant het pand. Men gaf mij nog 1 kans wel op de kledingafdeling. Goedemiddag, waarmee kan ik u van dienst zijn? Oh, ik zoek niks speciaals hoor. Daar bent u aan een goed adres. Welkom aan. Oh, ik heb geloof ik maat 44. Komt u dan maar mee, dan heb ik hier een leuke broek voor u. Ik vind het een zeikerige broek. Ja, het is echt iets voor u. Nou, vooruit, in dat geval pas ik hem even. Hoe zit die? Ik krijg hem niet dicht. Er is een model hoor. Hoe vindt u hem? Ik vind hem nogal lijzig. Lijzig? U moet het ook zien met zo'n lullig shirtje erboven. Heeft u dat aan? Ja, oh, hier heb ik als een shirtje. Hoe zit hij? Ja, hij zit wel goed, maar hij staat als een idioot. Ja, het komt weer terug, hè. Het komt weer terug. Tommy Cooper had ook al zoiets. Het haalt op als u er een beetje bij goochelt. U moet het een paar keer wassen, dan krimpt het wat en dan kleedt u nog slanker af. Krimpt het ook nog? Nou, als u het liever niet heeft, dan krimpt het niet, hoor. Afijn, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je midden in Almelo. Nu heb je midden in Almelo een parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik hen aan zal geven bij de politie, want ze komen nogal dreigend op mij af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van ots, kerots, een steen van de grond en tik een ruitje van het dichtstbijzijnde auto in. De twee mannen komen nu nog dreigender op mij af en schreeuwen: wat moet dat met onze auto? Ik spring maar snel in een willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaailicht me op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klem gereden. Ik denk, weet je wat? Ik gooi het tot de vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie: maar was dat spannend, hè? Hielp niks, ik werd ingerekend en voor de rechter geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. Maar u kunt toch wel bekennen dat u geboren bent in Almelo? Nee, ik ontken alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, we trouwden met elkaar en we leefden nog lang en...

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

echt af. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Vrede. Even een rondje lopen. Oh, wat misschien ook wel even onwijs leuk is om te vertellen. Ik krijg waarschijnlijk een nieuwe neus van mijn vader en moeder. Ja, als ik een goed rapport heb. Even een rondje lopen.

0: Nou, dit gaat je punten kosten.
1: Pas jezelf maar op.
0: Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Niet alleen voor mezelf. Nee. Voor iedereen. En de rest van de wereld.
1: Dat er altijd vrede is.

0: beste vriendin. En wij slapen samen op één kamer. En nou, ik vind dat ze onwijs mooi kan zingen. En ik vind haar ook heel erg knap.
1: Kitty is al 17 en ik hoop heel erg dat wij met z'n tweeën overblijven. Nou, verder vind ik dat Kitty onwijs mooi kan zingen en onwijs goed kan dansen. En ze was vroeger een jongen. Oh. Oké. Nee.
2: Shit. Oké. Shit.
0: Shit. Huh?
2: Oh, amen.
0: Wat doe je?
1: Ja, mijn string zit niet goed.

0: Oh, dit gaat ons punten kosten. Oh, Tanja, we moeten weer nomineren.
1: Ah, dat is ook zo, ja.
0: Gretzie.
1: Zo.
0: Ja, dank je. Ik neem deze. Ah, spannend.
1: Oh, dat is spannend.
0: Tanja.
2: Niet.
0: Het staat op het briefje.

0: weer terug naar mijn familie, dus... Nee. Tanja is oké, olé, olé. Doei, doei.
1: Voordat ik begin, wil ik eerst iets... Huh? Oh. Nou zeg. Hey. Joe. Jongens? Oh, hey. Een lichtje, wat leuk. Oh, muziek.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey, buurman. Ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja.
1: Zie je wel? De jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader. Dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

0: Nee, ook niet. Misschien heel anders. Misschien moet ik zo, zo. Nee, nog anders. Misschien is het beter als ik zo, zo, zo. Nee, nee, nee, bed. Niet gaan liggen. Je mag niet slapen. Alles mag er gebeuren als je maar niet slaapt. Je moet wakker blijven. Denk maar gewoon aan hele gekke dingen. Oh mijn god, marsmannetjes. Waar? Als je maar niet slaapt.
1: Oh my god, tijgerattack.
0: Keur licht. Zo, mijn god zeg.
1: Bandolero! Je verwacht het niet, hè? Je verwacht... het is een verrassing. Ik ben niet goed, joh.
0: Jongens, jongen. Weet u, Groningen? Ik moet namelijk niet slapen. Want telkens als ik slaap, dus in mijn dromen... dan ontmoet ik een prachtige prinses. En net als het gesprek een beetje op gang is... dan word ik wakker in Holland met zeikweer en stijf van de stress. En iedere ochtend word je wakker, dus iedere nacht is het afscheid. In mijn laatste droom zei ik tegen haar, weet je... als ik nou eens bij jou blijf. Ze zegt, dat kan niet, maar het kan wel andersom.
1: Ik denk, dat weet ik niet, hoor.
0: Ja, zegt ze, het kan wel andersom. Als jij 7 nachten niet slaapt, dan beloof ik, ik kom. Ik zeg, 7 nachten jou niet zien. Ja, zegt ze, dat is moeilijk, maar het is te doen. Is 1 kleine maar, als je de 7e avond toch slaapt... dan verander je in een pompoen. Nou, dat kan toch helemaal niet? Maar jij, je gokt er niet op, hè? Nee. Ja, er is niks aan de hand, het is de 7e avond. Geen paniek, ik ben nog steeds wakker. Ik heb het dus gewoon gered. Ze kan ieder moment komen, dan komt ze hier staan, zo. En zegt ze, Bert, is dit allemaal echt? En ze zegt, kijk eens om je heen, alles is er. En hier zit 65 kilo visser. Wishful thinking. Ik zou zeggen, meisje, nogmaals, beloofd is beloofd. Ik heb het gered. Meisje, laat maar komen. Meisje. Meisje. Meisje. Oh nee, dat mag niet. Dat ging vanmiddag fout. Let op. Hup. Yes. Nee, kom maar. Laat me even zien dan. Hey. Zwaai eventjes. Gewoon een zakdoekje, roosje. Mijn heisje. Oh shit. Oh, wat ba... Oh, godverdamme. Oh, Groningen, excuses. Ah, oh, gut. Oh, ik vergeet iets. Oh, wat jammer. Gewoon enthousiasme, het is warm. En even, oh, wat jammer. Echt, ik vergeet iets.
2: Wat vergeet je dan?
0: Nou, een nieuwsgierig clubje, hè? Of zal ik het niet vertellen?
2: Jawel, vertel.
0: Oké. Ik ga het vertellen. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik moet het wel vertellen. Dan gaan zo meteen hele gekke dingen gebeuren. En vooral, dit geldt ook een beetje voor rij 1 tot en met 8. Oh. Dus kijk maar even op je kaartje waar je zit. Dan leg ik het nog even uit.
2: Nou, begin dan.
0: Ja, goed. Dames en heren, ik heb... Jij moet toch even uit.